0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. En daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grint en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. Een Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Altijd bij jou in de buurt.
1: This generation rules the nation with fresh eyes.

0: vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Kijk naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL Alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. Jazz. Met Kees Rechter.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Jazz. Met Kees Rechter.

Op een zomeravond in augustus zat ik met mijn ome Justus op een terrasje heel gerust dus, waar een knullend blonde zus kust. Dat is allemaal heel knus dus, op het Leidseplein. Ga je daar filosofieën, grote grote mens dan zie je, jonge paardjes vis-à-vis, bakvissen met blote knieën, strijkjes spelen melodieën, het kan gezellig zijn. Als tante zit te theeën, dan geeft oompie gauw een rondje, want hij zit te chatondreeën op een flirtje met een blondje. Zo'n zomeravond op het Leidseplein, dan zie je mensen in de maneschijn. Want om een uur of tien kan je er heel wat zien op een terrasje van het Leidseplein. Ik zat er in mijn dunne jasje met mijn dure hazebasje op dat mieterse terrasje naast een grietje met een tasje. En de hondje deed een dingetje. Dat kan gebeuren, zeg. Bij een koffie met een zoetje zat ze met haar leuke snoetje. Hier en daar een zomersproetje. Ze gaf me nonchalant een groetje. Ik klikte aan mijn laatste vloedje en toen ging ze weg. Had ik nog Virginia, dan was ze blijven plakken. Maar ik had alleen wat eigen teeltjes in mijn zakken. Die zomeravond op het Leidseplein.

0: plein. Een stel verjaste jonge gasten, die toevallig ook terrasten, 36 cent verbrasten. Ze dronken van die zoetstofkwasten, ik vond dat dat wel bij hun paste. En ze zeiden vaak, oké, eentje met een foxtrot jas aan, daar had ik de meeste last van. Die riep, dik weet er geen pas van, nee geef mij maar u de masman. Casanova 2. En toen begon er eentje met een vrouwenstem te zingen. Het hele stel ging wiebelen. Ze zei iets van swingen. Skibitski je, je, je, ski je. Afgitski je, je, je, je.
1: Toon, toon, rustig, rustig, rustig.
0: Wat? Oh, mag het niet? Nou, dan niet. Mag niet.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning. Ernaast, de politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 7:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor, tot 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: meer. Altijd bij jou in de buurt.
1: Hey!

vriendje zou ineens begrijpen waarom ze ruzie met hem kreeg. En iedereen zou voor haar buigen als zij de troon besteeg. En 's winters lag er altijd sneeuw en was het lekker warm. En niemand werd er rijk geboren en niemand

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. De meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en twee leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land. Verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: De Nederlandse top 10 met Meindert van der Zwaar.

0: Goedemiddag, van harte welkom bij een nieuwe editie van de Nederlandse Top 10. Het wekelijkse overzicht hier op Radio Aalsmeer van de 10 populairste en meest succesvolle Nederlandse producties uit de hitparade van vandaag. Nieuwe lijst, daar ligt weer voor me, met de datum zondag 14 juni 2026. De lijst van deze week bevat stijgers, zakkers, platen die blijven staan, platen die komen en inderdaad platen die gaan. Dat geldt voor Fresh, KM en Lassa. 8 weken stonden ze in de lijst genoteerd. Hun hoogste positie was nummer 6. Het nummer Bare Minimum, tussen haakjes Starboy, stond vorige week nog op het randje op nummer 10, maar heeft de lijst nu verlaten. 1 nieuw binnenkomer daarvoor in de plaats. En wij vragen ons af, is er wat veranderd in de top 3 van de Nederlandse top 10? Top 3 van vorige week. Van 2 naar 3 gezakt, Jij hebt mij van Kevin en Roxy Dekker. Van 4 naar 2 weer terug op het erepodium, Another and 54 Ultra and Talk to You. En Justin De Wild stond voor de 4e keer bovenaan met Cheerio, de nummer 1 van vorige week. De nieuwe rangen en standen. Je hoort ze tussen nu en 3 uur. En zoals elke week beginnen we de lijst helemaal onderaan. Daar staat Ruben Hillen. Hij staat nu 3 weken in de lijst genoteerd. Kwam 2 weken geleden nieuw binnen op nummer 9. Daar bleef hij vorige week op staan. Helaas voor hem. Duurt geen 20 seconden. Maar hij zakt wel deze week van 9 naar...
1: Nummer

Idly, Ronnie Flex en Frenna. Als je die drie bij elkaar zet, weet je bij voorbaat al dat het een populaire track gaat worden. De drie boys weten dat zelf ook en besloten hun nieuwste track geheel toepasselijk populair te noemen. Idly stond al eens eerder in onze Nederlandse top 10. Zo deed hij in december 2018 mee op het nummer Louboutin van Frenna. En vorig jaar stond hij opnieuw in onze top 10 met Hoe Het Is. Dat is een samenwerking met Roxy Dekker. En daar heb je hem weer, Ronnie Flex. En dit nummer, populair, is een remake van het nummer Superstar van de Britse zangeres Jamelia uit het begin van het jaar 2004. En Ronnie Flex en Frenna, die hoeven we niet meer te introduceren, want die horen we meer dan vaak terug in onze top 10. Ook met z'n drietjes zijn ze erg populair, want ze komen deze week als enige nieuw binnenkomers deze week. Nieuw binnen op nummer 9. Zo dadelijk de nummers 8 tot en met 1 van de Nederlandse top 10 van deze week. Eerst gaan we eens even een kijkje nemen in de...

0: K3 en Donny. Juni is in Radioland traditiegetrouw foute maand. Tenminste bij radiostation Q Music. En dat betekent ook weer een nieuwe editie van de Foute 1500. En dat de radiozender ook weer de Foute Party organiseert. En die is dit jaar op zaterdag 20 juni in het Philips Stadion in Eindhoven. Ook vaste prik is dat er een Fout Anthem wordt uitgebracht. In eerste instantie was dat vaak een bestaande track die dat predicaat dan kreeg opgeplakt. En sinds een paar jaar wordt er regelmatig speciaal voor de Foute Maand iets nieuws uitgebracht. En zanger en rapper Donny is daar vaak mee bezig geweest. Zo maakte hij in het jaar 2023 Schultenbrouw met Chantal Jansen. En een jaar later Engelengezang samen met Snollebollekes. Het Foute Anthem van dit jaar heet Schaduw. En je hoorde het nummer zojuist. Is ook van Donny. Maar nu met K3. En het is nog steeds een tip voor de top 10 van volgende week. Donny komen we overigens later in dit programma ook nog weer tegen. Want hij staat ook nog steeds genoteerd. Samen met Robert van Hemert. En het nummer Moet Dat Nou. Waar precies? Dat hoor je later in dit uur. Wij gaan verder met de Nederlandse top 10. De nummers 8 tot en met 1 staan op je te wachten. Met nu de langst genoteerde 18 weken staat Son Milieu al in de lijst. Dark Before the Dawn zakt nu toch wel weer een plekje van 7 naar...
1: Nummer 8.

0: maak me nou niet gek.
1: Gaat niet goed met Little Kleine en Samuel Welten. Ze gaan alleen maar naar beneden. Ooit kwamen ze nieuw binnen op nummer 4. Zakten de week daarna meteen al naar nummer 5. De week daarna naar nummer 6. Toen bleven ze toch nog één keertje staan op nummer 6. Maar deze week zakken ze gewoon nog weer een plekje naar nummer 7. Inmiddels staan ze 5 weken in de lijst genoteerd. Zo dadelijk de nummers 6 tot met 1 van de Nederlandse top 10 van deze week. Eerst maar weer eens even een kijkje nemen in de tipparade.

En dat ze toffe jongens zijn, dat zullen ze weten. En daarom komen zij overal, overal waar de ladies zijn. Begin vorig jaar bracht de muziekproducent en zingende DJ Russo samen met bankzitter Matthias Het Lam de single Hotel uit. Die bleef helaas steken in de tipperaden. Maar die samenwerking die smaakte naar meer. Het nummer Waar de Ladies Zijn, zoals je die zojuist hoorde, onder productionele leiding van Julian Vale, zoon van Linda de Mol. Het is een lekkere Nederlandstalige partytrack waarbij ladies hun hand mogen opsteken, want daar zijn de ladies. Waar de Ladies Zijn van Russo en bankzitter Matty Het Lam. Het is een tip voor de top 10 van volgende week. We hebben nog een klein beetje tijd over, dus ik zou willen voorstellen om opnieuw een kijkje te nemen in de tipparade.

0: Loco Loco. Gordo. En Reinier Zonneveld. Een van de strafste Nederlandse technonamen van dit moment. Reinier die staat bekend om zijn live aanpak. Waarbij hij met synthesizers en drummachines speelt en bouwt. En hij is ook de man achter het label Filth on Acid. En Reinier is iemand die techno graag net iets verder duwt. Met lange sets, veel drive en een herkenbare krachtige stijl. En de combinatie met Gordo en Reinier, ja, die werkt gewoon. Gordo die brengt de internationale swagger en groove. En Reinier die legt er een stevige techno-motor onder. Het resultaat is een track die tegelijk luchtig en zonnig aanvoelt, maar ook voldoende punch heeft om hem op volume standje nummer 10 te zetten. En ja, dit is er eentje die je de komende zomer ook weer live op diverse festivalweiders perfect ziet ontploffen. Loco Loco is nog steeds een tip voor de top 10 van volgende week. We gaan rap verder met de top 10 van deze week. Een stijger, Nuano en Little Kleine. Ze kwamen vorige week nieuw binnen op nummer 8. Ewa Safé stijgt nu 2 plaatsen naar...
1: Nummer 6.

0: onder de naam Noah No. Zijn tweede voornaam is Noel. Vandaar. Scoort hij nu met Ewa Safé. Zijn derde notering in onze Nederlandse top 10. De titel is Marokkaans of Arabisch. Straattaal. En betekent iets als het is klaar of genoeg. Echt populair bij de Galatasaray supporters. Maakte Noah zich trouwens niet met deze track. Want toen de fans de videoclip zagen. Die is opgenomen in het stadion van de Turkse club. Vond men massaal dat hij zich beter op het voetballen zou kunnen concentreren. Ewa Safé is een samenwerking met Lil Kleine in dit geval. De tweede keer dat we hem tegenkomen in de lijst. Eerst zakte hij al samen met Samuel Welte van 6 naar nummer 7. Met het nummer Maak Me Nou Niet Gek. Met Noano gaat het beter, die combinatie. Ewa Safé. Vorige week kwamen ze nieuw binnen op nummer 8. En deze week stijgen ze 2 plaatsen door naar nummer 6.
1: Nummer 5.

0: morgen.
1: Ja, ze staan al een tijdje halverwege. Suzanne Freek. Ze hebben de concerten in het Gelredome in Arnhem. 10 stuks. Lang en breed achter de rug. En genieten nu van hun zoontje Sef. Suzanne Freek. Ze staan ook alweer 12 weken in de lijst genoteerd. En ze blijven nog steeds staan, zo halverwege. We staan op nummer 5. Zo dadelijk de nummers 4, 3, 2 en 1. Eerst maar weer eens een kijkje nemen in de tipparade.

0: Samuel Welten en De Leeuw komt eraan. Samuel Welten, die blijft aan de weg timmeren. Hij staat dus momenteel ook nog in onze Nederlandse top 10 met het nummer Maak Me Nou Niet Gek. Samen met Leeuw Kleine. Ze zakken deze week weliswaar in hun vijfde week van 6 naar nummer 7. Maar Samuel heeft nu alweer een nieuwe potentiële hit getiteld De Leeuw die komt eraan. Is uitgebracht vanwege uiteraard het WK voetbal. Wat momenteel gaande is in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. En het heeft de potentie om uit te groeien tot een echte supportershit. En misschien wel het nieuwe Nederlandse anthem voor het WK. Samuel Welten kiest voor het volkse oranje gevoel. Zijn track zit vol strijdluchtige teksten om de fans te verenigen achter het Nederlandse elftal. Een lekkere, ongecompliceerde meezinger voor in de kroegen en op de tribunes. De Leeuw die komt eraan. Samuel Welten. Het is een tip voor de top 10 van volgende week. Rap verder met de top 10 van deze week. De bovenste 4 staan voor je klaar. Met nu een van de langst genoteerde. Son Milieu staat al 18 weken in de lijst. Suzanne Freek staan al 12 weken in de lijst. Maar Robert van Hemert en Donnie kunnen er ook wat van. 15 weken staan zij al genoteerd. Maar hoe werd dat nou? Blijft deze week staan op...
1: Nummer 4.

0: galop.
1: 4 blijft 4 deze week. Robert van Hemert en Donnie. 15 weken in de lijst. Moet dat nou? Blijf dus staan op nummer 4. Zo dadelijk de nummers 3, 2 en 1. Het erepodium van de Nederlandse top 10. Voor wie is het brons, het zilver en het goud? Dat hoor je zo dadelijk. Eerst gaan we even terug in de tijd. En dat doen we met Fluitsma en Van Tijn. Nederlands producenten duo Jochem Fluitsma, Erik Van Tijn. Al vanaf 1965 houdt het duo zich bezig met het schrijven en produceren van nummers voor andere artiesten en voor commercials. Mai Tai, Dolly Dots, Henk Westbroek, Jazzpolitie, Status Quo, Rut Jacot, Linda Roos en Jessica, Etcilia Romley, Guus Meeuwis, Kinderen voor Kinderen. Het zijn slechts enkele artiesten waarvoor zij schreven en produceerden. Maar het gaat nu om het nummer 15 miljoen mensen. Het was oorspronkelijk bedoeld voor een reclamespot voor de Postbank. Fluitsma en Van Tijn werd gevraagd de muziek bij de tekst te verzorgen. Maar de door Fluitsma ingezongen demo werd uiteindelijk gebruikt in de reclame en groeide uit tot een hit. De reclamevideo met bekende en minder bekende Nederlanders erin, onder wie Herman Brood en Bettine Vriesekoop, verwierf in Nederland grote bekendheid. Mede door de muziek sloeg dit zo goed aan dat het nummer op single verscheen. Het stond vanaf begin februari 1996 9 weken in onze Nederlandse top 10, waarvan 2 op nummer 1.

0: Fluitsma en Van Tijn. En 15 miljoen mensen. Nadat ze 2 weken op nummer 1 gestaan hadden, werd dit nummer 15 miljoen mensen van de nummer 1 positie gekegeld door het nummer Per Spoor, Kedeng Kedeng van Guus Meeuwis. Maar daarna stonden Fluitsma en Van Tijn ook nog wel 3 weken op nummer 2. We gingen terug naar begin februari 1996. Toen dit nummer 15 miljoen mensen van Fluitsma en Van Tijn 9 weken in onze Nederlandse top 10 genoteerd stond. Waarvan 2 op nummer 1. Dan nu terug naar het heden. Zondag 14 juni 2026. De top 3 van de Nederlandse top 10. Het erepodium. Wij vragen ons af. Wie staat er bovenaan op nummer 1 of op nummer 2? En wie staat erop?
1: Nummer 3.

0: kicken off the stock.
1: Kevin en Roxy Dekker. Ze kwamen ooit nieuw binnen op nummer 6. Stegen toen door naar nummer 2. Bleven daar een weekje op staan. Vorige week zakten ze naar nummer 3. En daar bleven ze nu weer op staan. 5 weken nu dus in de lijst. Kevin en Roxy Dekker. Jij hebt mij. Blijft op het laagste treetje van het eerder podium staan op nummer 3. En dan Another en 54 Ultra. Vorige week stegen ze van 4 naar nummer 2. Staan zij dan deze week op nummer 1?
2: Nummer 2.

0: De Nederlandse top 10.
1: Ooit stonden ze al eens 2 weken bovenaan. Nummer 1, Another en 54 Ultra. Talk to You zakte ooit al eens weg van die nummer 1 positie. Maar ze zijn bezig met een comeback. Alleen deze week is het nog net niet gelukt om de nummer 1 positie over te nemen van... Ja, wie staat er dan op nummer 1? Ga ik je zo vertellen en zo laten horen. Eerst even een overzichtje. Van de nummers 10 tot en met 2, zoals je die het afgelopen uur hebt kunnen beluisteren. 1 plaats zat daar in vergelijking met vorige week niet meer bij. Fresh, KM en Lassa. Bare Minimum, Starboy. Stond 8 weken in de lijst. De hoogste positie was nummer 6. Vorige week stonden ze nog op het randje op nummer 10. Nu dus uit de lijst gekukeld. Nu op het randje, deze week, Ruben Hillen. 3 weken staat hij in de lijst. 20 Seconds, zak van 9 naar nummer 10. Nieuw op nummer 9, de enige nieuw binnenkomer deze week. Idly, Ronnie Flex en Frenna. Het nummer heet Populair. Sommelieu gaat 1 plekje naar beneden, van 7 naar nummer 8. Dark Before the Dawn staat al wel 18 weken in de lijst. Neil Kleine en Samuel Welte, maak me nou niet gek. Zakt 1 plekje, van 6 naar nummer 7. Maar Little Kleine staat er nog een keer in, samen met Noah No. Ewa Safeye stijgt deze week 2 plaatsen van 8 naar nummer 6. 5 blijft 5, Susanna Freek halverwege. 4 blijft 4, Robert van Hemert en Donny. Mo, wat dat nou? En dan het erepodium. 3 blijft 3, Kevin en Roxy Dekker, jij hebt mij. En zojuist gehoord, Another, samen met 54 Ultra en Talk to You, blijft deze week staan op nummer 2. Dat betekent dat Justin de Wild nog steeds bovenaan staat. 6 weken staat hij in de lijst, waarvan 5 al op nummer 1. Ook Cheerio is deze week de...

0: Straks, na het nieuws van 3 uur, 2 uur lang, een eeuw geleden, non-stop. Met de beste en leukste muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90.
1: Een eeuw geleden, eeuw geleden, eeuw geleden, eeuw geleden, eeuw geleden.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 7:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungeejumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Radio Aalsmeer.
5: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
2: Altijd bij jou in de buurt.
5: Yeah, yeah. Een eeuw geleden met Kees Disseldorp en Marco Le-

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident van Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. 2 mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden, vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Een eeuw geleden met Kees Disseldorp en Marco Lesbos.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaarttochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terholen verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1 race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nyck de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. En de Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Kamil Majdzsak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majdzsak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de Ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers, Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen, op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

galop. 105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: zachtjes dat ze zong.
1: Luister ook Radio Aalsmeer via onze website. Radioaalsmeer.nl. Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden Oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een Oranje Mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 Oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5e plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland de 9e zegen op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
5: Live regio voetbal met Julius Sandaal en Gerald Tevreden.

0: Welkom kijkers en luisteraars van een live regio voetbal. Bij onze laatste uitzending. En mijn stem is een klein beetje schor. Dus dat ga je wel weten waarom, hoe dat komt in de nieuws van de week. Maar welkom kijkers bij onze laatste, Gerald.
1: Ja, de laatste.
0: De laatste reguliere uitzending.
1: Het was een heel mooi seizoen, Jules.
0: Zeker.
1: Ja, en we hebben nog één uitzending en het is volgende week live.
0: Het gala.
1: En daar gaan we straks over hebben natuurlijk.
0: Ja, toch of niet? Ja. Ik heb er zin in, Gerald, het gala.
1: Ja.
0: Toch of niet? Het is altijd afsluiting van het jaar.
1: Ja.
0: Weet je, dan zien we de trainers, zien we de spelers.
1: En we weten ook wie er over is naar andere club, weet je. Want na de 15e, hè, de spelers hebben tot de 15e tijd.
0: Klopt, ja, behalve als je een contract hebt, hè. Want dan kan je gewoon afgekocht worden, toch of niet? We gaan niet zeggen welke clubs dat doen, maar
1: dat
0: kan gewoon. Weet je, dus...
1: We weten veel, hè?
0: Ja, we weten veel. We krijgen, onze DM is levensgevaarlijk, toch of niet?
1: En we horen natuurlijk zelf ook.
0: Ja, dat is waar. Hé, Gerald.
1: Ja,
0: normaal in onze 1 uur show hebben we geen gasten, maar vandaag hebben we gewoon 2 gasten. En dat heeft ook te maken weer met het gala. Toch
1: klopt.
0: Niet?
1: Ja, dat
0: dus
1: klopt.
0: Het allemaal, komt allemaal weer met elkaar. Hè? Een soort, soort cohesie. Ja. Samensmelting.
1: Ja. Mooi, goed woord, hè?
2: Echt, ja,
1: hè?
2: Hij weet wel verhalen te vertellen. Dat heb ik net ook begrepen weer.
0: kijk hoor. Hey, laten we snel beginnen met nieuws van de week. Gerald.
1: Ja.
0: Jouw nieuws van de week.
1: Mijn nieuws van de week. Nou, het WK is begonnen. En laten we eerlijk wezen. Er zijn geen kleine landen meer, hè?
0: Nee,
1: hè? Als je gisteren Qatar ziet voetballen, die houdt toch op het moment dat je een hele fitte ploeg hebt, dan kun je het heel lang volhouden. Nou, Qatar hield het heel lang vol tegen Zwitserland. Die pakken die 1-1. Nou, Turkije, die, ik zeg altijd op zijn straat daar, maar die fokt me hele toto heeft hij opgefokt. Want ik had Turkije als winst. En die verliezen van Australië. En ik dacht, nou ja. Kijk, er zijn een aantal leuke Australische voetballers, maar het zijn geen toppers. Ik zie die jongens op het rugbyveld en achter kangaroes aan rennen, maar niet. maar goed, die kunnen voetballen.
0: Oké.
1: Okay. Dus, nee, dat niet helemaal. Ik kreeg gisteren een nieuwtje. Want Terleden, nou, die zijn gedegradeerd. En ik stond gisteren aan de kant bij RKDS tegen Voorholt. Daar gaan we het straks over hebben. Maar Henk Wisman is daar weg. Die is. Heeft toch na die degradatie even gezegd, jongens, ik stop ermee. En Henk Wisman is weer teruggekomen, hè, op de helft van het seizoen.
0: Klopt,
1: we hadden van Simone gehoord.
0: Ja,
1: ja, en die had toch iets van, nou, ik ga niet in de eerste klasse lopen hobbelen. Dus die is weg. En het laatste, want we waren van de week bij de Westen van de Week, daar gaan we het ook even over hebben. Maar wij kregen hele leuke kritieken in onze DM van SV Losser. En dat we zo leuk hebben gedaan daar. We werden natuurlijk met alle EK's ontvangen.
0: Klopt.
1: Van de week. En ze hebben het gisteren gered tegen ATC 65.
0: Ja.
1: En ze luisteren. Want bij SV Losser. Ze volgen ons en ze luisteren. Dus SV Losser namens Live Regio Voetbal gefeliciteerd.
0: Zeker, inderdaad. Gefeliciteerd. Mooie prestatie. Mooie ploeg, hè?
1: Dan
0: komen we straks op in het rondje van Almere. Want dat is dan het, zeg maar, het slotstit van Almere, toch? Gerald. Naast je, met wie zullen we beginnen? Zullen we met de host beginnen? Laten we met de host beginnen, want die heeft zijn woordje altijd klaar. Ralf, we zien je altijd één keer per jaar zien we je terug. Want dan,
2: Twee keer,
0: ja. maar dan weten we van het gala is nabij. Heb je er zin in?
2: Ik heb er zeker zin in, Gerald.
0: Oké, okay, nee.
2: Julius,
0: ja, zomaar kijk,
2: is
0: hey,
2: zomaar.
0: Waar de hart van vol is, hè?
2: Ja, zeker. Hij zit naast me.
0: Hoe gaat het met jou? Wat is jouw nieuws van de week? Voordat we straks later verderop ingaan.
2: Ja, mijn nieuws van de week is toch wel gisteren de wedstrijd Brazilië-Marokko. En er loopt er één speler rond. Ik had het net ook al met Gerald erover. Bouadi.
0: Och.
2: 18 jaar, speelt voor Lille. Ongelooflijk.
0: Ja.
2: En hij wordt in Marokkaanse kringen wordt hij de Marokkaanse Frenkie de Jong genoemd.
0: Okay.
2: Maar dat heb ik gisteren meer dan gezien.
1: Okay. Hij is een kenner. Hij is een kenner, want ik vind het echt een hele. Ik vind het echt een kanjer.
2: Ja.
1: En heel internet is heel vol lof over die jongen. Ik hoop dat hij dit niveau volhoudt.
2: En dat dit toernooi hem naar een mooie club gaat brengen.
1: Barcelona, zeg maar.
2: Barcelona?
1: Ja, Barcelona.
2: Dat vind ik wel.
0: Want als hij zo goed
2: maar
0: is.
2: En dan samen met Frenkie, dat lijkt me ook weer.
1: Ah, wel leuk.
2: Ja, ja. Oké.
0: Okay. Okay, als hij zo goed is, dan moet hij wel.
1: Moet hij weg?
0: Hoger dan Lille.
1: Ja.
0: Aan de andere kant naast jou zit huisfotograaf van RKDS. De mooie foto's die je misschien op het Instagram voorbij ziet komen van RKDS. Die actiesfoto's, close-up, van afstand. Volgens mij heeft hij ook een schitterende foto van ons gemaakt.
1: Ja.
0: Toch of niet?
1: Ja, dat klopt.
0: Is van Ronald Pot. Ronald, welkom in de uitzending.
3: Ja, leuk hier te zijn een keer.
0: Ja, toch of niet? We zien je wel vaak langs de voetbalvelden lopen. Maar leuk dat je er bent, want je gaat ook op het gala voor ons de foto's nemen, toch of niet?
3: Ja, dat is wel de bedoeling. Dat hoor ik sinds een paar uur geleden.
0: klopt, inderdaad. Wat is jouw nieuws van de week, Ronald?
3: Mijn nieuws van de week? Ja, ik maak foto's van Erke Dessen. Ja, dat is een beetje de hobby, een beetje uitgelopen de hobby.
0: Ja, dus dan was je, gisteren was je ook in Hoofddorp. Dan gaan we het straks uitgebreid over hebben in de wedstrijd van de week.
1: Want ik was er, hè?
0: Ja, want jij was daar. Laten we dan gelijk doorgaan naar mijn nieuws van de week. En dan de verklaring omtrent mijn stem. Ik heb een beetje gecoacht vandaag vanaf half tien tot, ik denk, een uurtje of kwart voor half zes.
1: Ja,
0: kwart voor zes. Ja. We hadden een schitterend toernooi bij Real Senang. Die was georganiseerd door Denzel Gravenberg. De grote broer van Ryan Gravenberg. Die over een paar uurtjes gaat knallen daar zo.
1: Ja.
0: Maar ik wil even mijn complimenten uitspreken naar Denzel. Wat een schitterende toernooi heeft hij georganiseerd, zeg.
1: Okay.
0: En ook met de borden. Ik heb op mijn social media heb ik gedeeld. De openingsceremonie was top.
1: Hoe was het resultaat?
0: De wedstrijdleiding was top.
1: Okay.
0: En het was gewoon de scheidsrechters waren top. Het weer was goed. Het was lekker eten. Het was goed geregeld. Helemaal niets gebeurd. Hè? Vanaf half tien voetballen tot zes uur in de avond, zeg maar. En geen enkel incident gebeurd.
1: Nou, mooi.
0: Ja, echt fantastisch.
1: Real Senang heeft het wel goed voor elkaar, hè?
0: Klopt. Real Senang is hartstikke goed bezig. Ja. En daar zijn er een paar mensen die ik dan toch ook daar even moet noemen. Dat is Lilian Panka. Die is op de achtergrond hartstikke goed bezig. Snap je? Ja. Belly, weet je, die doet het ook.
1: Okay.
0: Doet het hartstikke goed. En natuurlijk ook Denzel daar als trainer. En ze hebben natuurlijk ook een nieuwe aanwinst. Hè? Die grote, tevreden.
1: Ja, Regino
0: Vrede. Toch of niet? Ja. Familie van jou,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, achterneef, ja.
0: Ja, dus, nogmaals, mijn complimenten aan de familie Gravenberg voor het organiseren van Copa Gravenberg. Dat was echt schitterend. En ik hoop dat we volgend jaar ook weer zijn. En jij wil weten over ons resultaat. Nou, van de 16 topploegen zijn wij zesde geëindigd.
1: Oh, dus niet verkeerd?
0: Nee, zeker niet. We waren tweede in de pool geëindigd. Toen moesten we tegen de nummer 3 van de andere pool. Dat was Atletico Amsterdam. En dat was een toppool. En dat verloren we 1-0.
1: Okay.
0: En dan ga ik niet klagen over dat dit goal niet eigenlijk had moeten tellen. En dat hun tijd aan het rekken waren. Dat ga ik allemaal niet zeggen.
1: Nee.
0: Allemaal niet zeggen.
1: Nou, je zegt het toch.
2: Ja, we hebben het toch genoemd.
0: Oh, okay. Dus, al met al ben ik tevreden. Want de jongens, die waren gewoon samengesteld, hè, door mij. Ik had ze geselecteerd bij diverse voetbalteams. Waar ik ooit heb gewerkt en hier in de buurt vrienden van gewoon geknald. Dat was top. Dat was echt top. Jello, we gaan snel door, want de tijd vliegt. Wedstrijd van de week. Jij was in Hoofddorp.
1: Ik was in Hoofddorp. En ik kwam aan, Jules, en er stond heel veel publiek. Het was een schitterende ambiance. Dat heb je ook gezien, Ronald.
3: Ja.
1: En toen, vlak voor de wedstrijd begon, ging er een groot spandoek over de tribune heen. Ik weet niet, heb je die foto?
3: Ja, ik wist het allemaal van tevoren al.
1: Ja, wist je van tevoren. Dus ik om het veld te rennen om in ieder geval foto te schieten. Maar wat die supporters van en Voorholte uit Voorhout.
2: Voorhout.
1: Want ik zei Voorholte uit Noordwijk.
0: Ja.
1: Ja, toen werd ik op mijn vingers getikt. Want mensen zitten dan meteen te kijken op mijn verhaal. Ze zeggen, we komen helemaal niet voor. We komen niet uit Noordwijk, maar vooruit. Maar die supporters die hebben het echt schitterend gedaan. Ze kwamen met allemaal bus kwamen ze aan. Volgens mij de mensen uit Tudelstaat kwamen gewoon met een auto, denk ik.
3: Alleen maar, ze hebben zich niet aangehouden aan dat vuurwerk, hè?
1: Nee.
3: Wij hebben dat netjes hebben dat niet gedaan.
0: Ja. Nee.
3: Je hebt niks afgestoken.
0: Ja. Nee, dat hoort ook zo, toch? Want hadden ze ook gevraagd toch over.
1: Ja, klopt. Dus de wedstrijd begint en begonnen inderdaad met heel veel vuurwerk. En dat zie je toch bij meerdere finales. Dat hebben we van de week ook gezien in Losser. En toen de rookdampen waren opgetrokken, toen begon de wedstrijd. En ik zei het in de rust al, ik vond de eerste helft Voorholte de betere ploeg. Je zag de Erkades heel veel achterin de bal rondspeelde. Wachten op het juiste moment. En het duurde vrij lang met die opbouw. Nou, en toen moest Voorholt wisselen. Want hun beste speler, die moest eruit. Die was donderdag geblesseerd geraakt door de training. Toch liet de trainer spelen. En toen kwam er een speler in, een jonge blonde jongen. Olle heet hij. En Olle die stond geloof ik 2 minuten in het veld. En die schoot een schitterende bal binnen. En dat was rond de 33e minuut. En toen, dat was wel leuk om te zien, want dat had ik ook op de film. Hij liep het hele veld rond. En toen ging je naar die trainer, ging je met zijn vinger op zijn mond. Je kent het wel van trainer, je zet maar wisselen, maar ik scoor gewoon binnen een minuut. Weet je. Hij deze vinger op zijn
3: mond. Ik heb daar mooie foto's van.
1: Ja? ik vind het wel stoer dat zo'n jongen doet. Weet je, want hij trainer. Ga je lekker hem opstellen terwijl je mij gewoon op moet stellen. Dus toen kwamen ze 1-0 voor. Dus zag je dat RKDS wel wilde, maar eigenlijk niet kon. Weet je? En dat is best wel jammer, want ik zei in de rust ook, je speelt maar 1 wedstrijd. En de eerste 45 minuten heb je zo weggegeven. Die tweede 45 minuten moet Siever moet met iets komen. Om in ieder geval die gasten 200% te geven.
0: Oké. En ik was in... CSW. Ik was bij CSW. Schitterend complex. CSW is ook kampioen geworden. De club was daar ook echt trots om. En je zag ook mooie foto's daar hangen van het kampioenschap. Dus nogmaals gefeliciteerd daar. En ik moet toch even mijn complimenten geven aan de supporters van Nieuw Utrecht. Wat kunnen die mannen muziek maken? Zeg, hey, die hebben 90 minuten lang kabaal gemaakt achter Barry Jesus. Echt waar. 90 minuten lang, non-stop. Boom, weet je. Echt waar. 2 trommels. En ik denk een mannetje of denk 40.
1: Ja.
0: Die waren constant aan het zingen. En die hebben hun ploeg gewoon echt... gewoon echt gesupport als een echte 12e man. Okay. Ik kwam daar aan. Normaal hadden wij... De trainers voor de camera. Ja. Dat hadden wij allebei niet gedaan. We dachten van, we laten de trainers lekker met rust. Het zijn belangrijke wedstrijden. Laat ze lekker hun ding doen.
1: Ja.
0: Olympia Haarlem. Heb ik hun laatste wedstrijd gezien. En toen had ik zoiets van, ja. Ze hadden aan mijn gevoel mazzel dat die aanvoerder van DCG eruit ging. En dat DCG als een kaartenhuis in elkaar viel. Dus ik was benieuwd of ze zonder het geluk het ook konden brengen. En de eerste helft was ook gewoon echt overtuigend voor Nieuw-Utrecht. Nieuw-Utrecht was veel aan de bal. Veel in de derde fase van Olympia Haarlem. Alleen dan waren ze niet gelukkig. Of het was een verkeerde aanname. Of een inspeelpaas. Te hard, te zacht. Noem maar op. Maar in ieder geval, hij kwam niet aan. Olympia Haarlem kon alleen maar vanuit Munji. En ook vanuit de linkerkant, die nummer 9. Supersnel. Die waren de twee mannen die Olympia Haarlem onder druk konden... kon helpen, waardoor om de bal wat langer vast te houden. En dat ging weer ook goed. Mounier ging zwerven, want hij was op een gegeven moment werd hij niet meer bereikt in de eerste helft. En we gingen eigenlijk gewoon rusten met 0-0. Imdat was ook daar.
1: Ja,
0: die had ik gelijk voor de camera getrokken. Want ik vond
1: de oud-trainer,
0: inderdaad. Imdat, de oud-trainer van onder andere AGB en natuurlijk nu Utrecht. Volgend seizoen trainer van ZOB en van een van onze sponsoren.
1: Klopt.
0: En ik vroeg aan hem van, ja, Imdat, wat denk jij ervan? Hij zei, overliggende partij is, of bovenliggende partij is nu Utrecht. Ik ben geschrokken dat Olympia Haarlem zo ver naar achteren speelt. Dus ik ben benieuwd wat ze de tweede helft in de melk gaan brokkelen. Dus wij gingen in ieder geval weer ook 0-0 van start, Gerald. Dan gaan we weer.
1: Nou, de tweede helft die start. En je zag dat RKDS, ik denk dat Siever eventjes in de kleedkamer tekeer was gegaan. Want RKDS kwam wat sterker de kleedkamer uit. En ze kregen wat mogelijkheden. Een hele grote kans kregen ze op de 1-1. Die werd niet gemaakt. En rond de 64e minuut... dezelfde speler, Olle.
0: Ja.
1: Rolfsen heette, geloof ik. Die schiet een bal vanaf de zijkant. En die gaat zo over de keeper heen. Was eigenlijk een hele ongeluk. Nou ja, voor hem een mooie goal natuurlijk.
0: Oh, hij scoorde 2 keer.
1: Hij scoorde 2 keer.
0: Ging hij weer met het vingertje?
1: Ja, nee, hij ging staan als god, hè, met zijn armen wijd. En dat was prachtig. En iedereen om hem heen duiken. En ook weer niet bang kijken van trainen. Heb je het gezien? Want je hebt gewoon... Ja, trainers kunnen ook fouten maken.
0: Ja, hij heeft gewoon een verkeerde keuze gemaakt.
1: Ja. En vlak na de goal... toen dachten de supporters van Voorholt, laat even wat. We hebben nog wat oud vuurwerk.
0: Ja.
1: Laten we even af gaan steken. En ze waren al eerder gewaarschuwd, want ze hadden eerder vuurwerk op het veld gegooid. Dat ging niet goed. En na de goal, na de 2-0, gooiden ze weer vuurwerk op het veld. En toen werd de wedstrijd, denk ik, Ronald. Hoe lang?
3: Ja, zeker 20 minuten. Denk ik.
1: 20 minuten gestaakt.
0: Klopt, want inderdaad, toen wij klaar waren, belde ik je op om te vragen van... Hey, waarom heb ik nog geen uitslag van de wedstrijd?
1: En jij belde op het moment dat die wedstrijd gestaakt was. Nou, dat duurde 20 minuten. 2-0. En toen hadden de trainers wel de mogelijkheid om iets te brengen, iets te vertellen tegen de spelers. En RKDS kwam toen. En die bleven gaan. En eigenlijk had ik RKDS na die 2-0 had ik ze willen zien vanaf het begin van de wedstrijd. Want dan was het waarschijnlijk anders gelopen.
0: Oké, maar ik vind je nu wel een beetje heel aardig over RKDS. Is dat we de camera aangingen? Want ik heb je ook volgens mij horen zeggen van ja, RKDS, ik had wat meer van ze verwacht.
1: Ja, maar dat zeg ik. Ik had met name de eerste helft vond ik gewoon RKDS gewoon niet goed. Het was gewoon mat. Tam, en ik denk je speelt.
0: Had je het gevoel dat die man een finale speelde?
1: Nee, eerst zelf niet. Ik had pas het gevoel dat ze finale speelden na die 2-0, na het vuurwerk. Dat ze dachten van, hey, we hebben nog een kwartier, 20 minuten. Laten we volop gaan. En toen kregen ze wel wat mogelijkheden. Weet je, en een bal op de lat. En die gekeerd werd.
0: Okay.
1: Viel net niet goed.
0: Ronald, hoe kijk jij naar die wedstrijd? Want jij kijkt naar die wedstrijd via natuurlijk een lens. Krijg jij ook mee van wie de bovenliggende partij is?
3: Ja, dat zie ik wel. Maar soms zie ik niet eens wie er scoort. Want ik ben gefocust op die lens.
0: Mm.
3: Maar dan kijk ik later even terug en dan zie je wie je gemaakt hebt.
0: Okay.
3: Dat is soms best wel lastig.
0: Hoe was jouw gevoel? Want ik weet, je moet misschien een klein beetje onafhankelijk zijn, net zoals ons. Of heb je toch weer...
1: Hij heeft RKDS hart.
0: Een rood hart.
3: ik zit al, ik kom al 20 jaar bij RKDS.
0: Ja, dus je bent gewoon bevooroordeeld, zeg maar.
3: RKDS is voor mij, ja.
0: Okay. Had je het gevoel dat jullie gingen halen gisteren? Of voordat de wedstrijd begon? Of hoe was je gevoel?
3: Nou, ik denk, ze hebben 50-50 kans. Want vorige week had ik ook niet het idee ze gaan winnen. Maar goed, toen hebben ze 2-0 gewonnen. Dat was een hele mooie wedstrijd.
0: Ja.
3: Ja. Nee, goed, dat is gelukt.
0: Okay.
3: Gisteren dus niet.
0: Vond je Voorholt terecht de winnaar? Of had je zoiets van, ja, Erkenes die had zijn dag niet over? Want ik had eigenlijk echt... Als ik kon gokken, had ik mijn geld op Erkenes gezet.
1: Ja, ik zei voor de wedstrijd, zei ik het al. Van, ik zet mijn centjes op Erkenes. Weet je wel. Die zijn in de winning mood. Die wonnen natuurlijk die week ervoor met 10 man. Hebben ze gespeeld. Ja. En dan wonnen ze. Dus ja, dan is het gevoel wel goed. Op het moment dat je dat kan. Alleen, ze begonnen slecht, vond ik. En dat is jammer. En op het moment dat je wel kan brengen. Als je 2-0 achter staat. Ja, dat is zonde natuurlijk. Maar goed. Ik hoorde supporters. Want ik stond ook bij de supporters van RKDS. Dan worden we volgend jaar kampioen. Dus dat is wel leuk. Omdat die supporters wel heel positief zijn. En volgens mij zijn ze dat ook in Kudelstaar, denk ik.
3: Ja, ze hebben dure puntjes laten liggen natuurlijk bij bepaalde wedstrijden.
1: Ja, nee, dat klopt.
3: Waar je het niet van verwacht, zeg maar.
1: Ja.
3: En dan speel je tegen Breukelen. En dan win je gewoon...
1: Precies, en dat is de latere kampioen. Ja. Ja, het is heel zonde. Het was natuurlijk een heel aparte klasse, die 3B. Want er was iedere keer stuiveltje wisselen. En uiteindelijk is Breukelen de sterkste geworden. En de rest allemaal net niet. SZ heeft het niet gered. Nou ja, RKDS niet. Dus dat is jammer.
0: Oké.
1: Ja,
0: dan gaan we naar de tweede helft van...
3: Bij Sorang was die ene jongen. Die deed natuurlijk dit zo.
1: Ja, die Denzel.
3: En die scoorde dat doelpunt.
1: Ja, die is wel.
3: Anders had je daar gewoon een punt mee gehad.
1: Ja, nee, dat klopt. En dan had je waarschijnlijk kampioen geweest.
3: Ja, inderdaad.
1: Dat klopt. Dat klopt wat je zegt.
0: Oké, okay, dan gaan we naar de tweede helft van Olympia Haarlem tegen Nieuw Utrecht. De tweede helft van Olympia Haarlem begon furieus. Barry die had ook een paar wissels gepland. En Olympia Haarlem begon aan te drukken op het goal van Nieuw Utrecht. En ze kregen ook mogelijkheden. Een schitterende vrije trap, die hebben we ook op ons verhaal gedeeld. Die ging onderkant kruising, valt hij op de lijn. Valt hij erin, dan valt hij erbuiten. Hij werd niet goedgekeurd. Toen op een gegeven moment... Vond ik het heel apart. Er waren nog 5 minuten te spelen. En toen begon Olympia Haarlem domme foutjes te maken. Ook in de opbouw. Gewoon de bal verkeerd inspelen. Waardoor nu Utrecht gewoon 300% kansen kreeg en miste. Waarvan ik dacht van...
1: Wel opletten.
0: Ja, opletten, weet je. En niet veel later viel die 1-0. Een schitterende 1-0.
1: Ja, ik heb
0: je gezien.
1: Ja, niet normaal. Een half omhaal.
0: Ja.
1: Volgens mij, wat was het, 90ste minuut ergens?
0: 90ste minuut.
1: 90ste minuut, ja, die scoren ook een minuut voor tijd. Ja, en dan is de wedstrijd natuurlijk
0: gespeeld. Klopt, dat is zo zuur, weet je. Als hij in het 90ste minuut valt, je kan niets meer doen. Olympia halen en probeerde het nog wel met z'n allen naar voren toe. Ja. Maar ja, je weet, het is eigenlijk vechten tegen de B-Kai. En Olympia Haarlem gedegradeerd. En ik denk het seizoen van Olympia Haarlem is echt bizar geweest, Gerald. Wij weten dat, wij hebben het van dichtbij meegemaakt. Ja. Ze stonden in de winterstop, stonden ze bovenaan.
1: Ja.
0: Zijn we meegegaan naar Spanje, naar Caruela. Hebben we lekker genoten daar een weekie. In de zon, lekker getraind.
1: Goed getraind ook.
0: Goede teambuilding.
1: Ja.
0: En ze komen terug en er wordt geen wedstrijd bijna meer gewonnen. Ze moeten daarna spelen voor de na-competitie. En wat ik wel prima vond van Barry. Dat hij toch nog wel voor de camera ging verschijnen. Want ik kan wel gewoon zeggen dat naast dat hij een vriend van de show is. Is hij ook gewoon een echte vriend ook van ons toch? Of
1: ja,
0: niet? Dus
1: nee,
0: is het ook best wel vervelend, weet je. Ja. Want ik was daar wel neutraal. Maar ik had toch wel een klein beetje de hoop van Olympia Haarlem. Die mag er wel in blijven.
1: Ja.
0: Na de wedstrijd had ik de interim trainer voor de camera. En hij gaf toch, wat ik mooi vond, de credits aan Imdad. Weet je, van Imdad heeft het ook meegedaan. Maar het is een moeilijke club. Ik ben benieuwd hoe
1: Roy Versluister
0: het daar gaat doen, Gerald.
1: Ja, want ze gaan natuurlijk een klas hoger. En volgens mij hebben ze wel wat spelers aangetrokken. Hè? Goede spelers. Dus Roy, het is een club met temperament, laat ik het zo zeggen. Turks temperament. En dat kan alle kanten op. Dat kan, op het moment dat je presteert, dan ben je de koning. En op het moment dat je misgaat, dan kun je een kras op je auto krijgen. Bij
0: klopt, inderdaad. Het is een lastige situatie. Gerald, even snel rondje langs de velden. Want het is klaar, hè? Het voetbalseizoen zit erop.
1: Ja.
0: Weet je, we weten allemaal wie er gedegradeerd is, wie is er gehandhaafd, wie is er gepromoveerd.
1: Ja.
0: Zit er allemaal op, Gerald. Neem jou even snel mee.
1: Ja, nee, ik wil je even meenemen, want gisteren waren dus wel een aantal wedstrijden. Jonathan, die mocht na-competitie spelen en die zijn weer gepromoveerd.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Ja, 2-0 tegen Benschop.
0: Twee jaar achter elkaar, hè?
1: Dat is niet normaal.
0: Ja.
1: En volgens mij, die trainer gaat weg, want er komt een nieuwe trainer.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat Jonathan uit Zeist heeft het geweldig gedaan. Dus die spelen volgend jaar de tweede klasse.
0: Ja.
1: Waarvan ik beelden zag, Excelsior Maassluis, IJsselmeervogels. Eerste wedstrijd was in Maassluis. En toen won Excelsior met 2-1. Dus iedereen dacht van, oh, dat wordt lastig, want IJsselmeervogels gaat eruit. En IJsselmeervogels die scoorde 1-0. En in de 90ste minuut een kopballetje. 2-0 en hij is meer volgens erin gebleven. Dus daar zit natuurlijk wel wat centjes.
0: Ja.
1: Dus die moesten er wel in blijven.
0: Dat moet, Ik zag Riley ook nog toch
1: ja,
0: niet.
1: Riley gaat naar een andere club.
0: Die is clubhopper. Hoeveel clubs heeft hij nog niet gehad?
1: Meer dan de wij vrouwen hebben gehad, denk ik.
0: Nou, plafuizel. Nee, geitje. Nee.
1: Okay. Nee. En dan hebben we. Ja, dat is
0: humor.
1: Dat is ons humor. Nee, de laatste, dat is Zwift Zondag. Zwift Zaterdag hebben we gezien natuurlijk. Hè. Die hebben niet gered tegen WVHRDW. En Zwift Zondag moest vandaag tegen VVS uit Spanbroek. En Zwift Zondag heeft het ook niet gered.
0: Nee.
1: Nee, dus die VVS die heeft had heel veel bussen naar die finale. Het hele dorp is leeggelopen en ze hebben na 2-2 90 minuten en 3-2 na verlenging. Dus die zijn door.
0: Oké, okay, dan dus zijn we ook weer.
1: Volgens mij zijn dat de wedstrijden.
0: Dan zijn we ook weer op de hoogte. Nou, dan komen we zo meteen terug. Gaan we natuurlijk nog even met Ronald praten over zijn foto-achtergrond. En wat voor mooie foto's we kunnen verwachten op het gala. We gaan natuurlijk met Ralf het hebben over het gala. Wat kunnen we verwachten? Heeft hij een paar leuke grappen? Vorig jaar was het Ik heb je lief. Omdat ik zo gek was op Cap Munsterman. Onder andere. Hoe gaat het met Beats and Bites? We hebben natuurlijk een tussenstand van...
1: Ja, want we krijgen... En die ga ik woensdag... Ik ga het gelijk doen woensdag dan de laatste ronde. Want het is best wel flink tellen.
0: Klopt. We gaan dus woensdag, donderdag, vrijdag zijn de laatste stemrondes.
1: Ja.
0: En dan gaat zaterdag de stembus dicht. Dan gaan we tellen. Gaan we ons klaarmaken voor het gala. En dan... gaan we het rondmaken en dan weten we wie de winnaars zijn. Dat weten we zondag, toch? Ja, niet? In een schitterende uitreiking. Dus we gaan het straks over hebben. Dus blijf bij ons voor het tweede gedeelte van Live Regio Voetbal.
4: Is verkozen tot onbetwist voetbalvolkslied nummer 1. Het mag vanavond daarom ook niet ontbreken. Amsterdam Arena. Ga eens met z'n allen staan. Allemaal staan. Ook op de tribunes. Ga staan, jongens. In de skyboxen ga staan. Koninklijke loge ga staan. Staat iedereen er? Want nu is het jullie beurt. Samen met André. Wij houden van Oranje.

0: Welkom terug bij het tweede gedeelte van Live Regio Voetbal. En deze kon natuurlijk niet missen, hè? Want dat was een belangrijke potje, Gerald, ja, toch of niet?
1: Straks de gasten op. Ik hoop niet de politie hier luisteren, want ik moet straks het gas erop hebben, Jules.
0: Ja, inderdaad.
1: Ik moet naar Almere.
0: Ja.
1: En ik wil op tijd zijn.
0: Klopt. Maar dat komt goed. Je hebt 2 uur de tijd, Gerald.
1: Nee.
2: We zetten ze om 9 uur, hè?
1: Tien uur.
0: Tien uur. Ja, uurtje. Weet je toch. Weet je
2: ja,
0: toch
2: dat
0: jij hebt die mini. Ik zag je laatste race in die...
1: Nee, vind je 500. Oh, ja, Bart.
0: Ja,
2: 200 die Italian pakken. Job heeft hij toch? Die ja, auto's die heeft hij.
0: Klopt. Ralf.
2: Ja.
0: Hoe gaat het met Beats & Bytes?
2: Ja, goed. We hebben een nieuwe locatie, Pong. We zijn ook bezig met andere locaties, Haarlem. Even voor de mensen die het niet weten. Dat is een muziekquiz. We halen gewoon mensen op het podium. En dan hebben we gewoon wat quizvragen. En daarna hebben we de nummers. We doen dit ook overigens voor bedrijven. Dus als je een leuk bedrijfsevent wil neerzetten, laat ons vooral weten. Dan komen we daar gezellig.
0: Waar kunnen mensen zijn als ze denken van...
2: Nou ja, sowieso, we zitten op onze socials. Beats & Bytes. En Beats schrijf je met een Z, Beats & Bytes. En daar kunnen mensen gewoon ook ons een berichtje DM'en. En dan nemen we contact met ze op.
0: Oké, is het de tweede keer dat je het gala gaat hosten?
2: Zeker.
0: Wat kunnen de mensen verwachten van jou die avond?
2: Nou, eigenlijk niet zoveel, nee.
1: dit dus. Humor.
2: Nou ja, ik probeer gewoon alles aan elkaar te praten. Ik denk dat het wel... vorig jaar hadden we natuurlijk echt net even een andere locatie.
0: Klopt.
2: Ja. Maar dit jaar...
1: Top locatie.
2: Ja. Dus gewoon gezelligheid. En ik ben daar om jullie te begeleiden, te ondersteunen. En inderdaad af en toe een komische noot toe te voegen.
0: Klopt, want je bent ook natuurlijk stand-up comedian. Voor de mensen die je niet kennen. Ja. Kan je een beetje over je achtergrond vertellen wat je gedaan hebt en wat je nog meer doet naast Beats & Bytes?
2: Ja, naast Beats & Bytes. Ik werk gewoon op Schiphol. Dat doe ik ook nog. Dat is me gewoon een dayjob. En daar manage ik 8 winkels. De store, dat zijn eigenlijk de See by Fly winkels. Dus als je alcohol, tabak en chocola nodig hebt, dan kom je meestal bij mij.
0: Oké.
2: En daarbij doe ik ook nog... ik organiseer ook comedy shows. En ik sta nu op dit moment niet zo vaak op het podium zoals ik zou willen. Omdat
1: 4 juli ben ik er.
2: 4 juli hebben we inderdaad. Ja. Dankjewel voor de heads-up. Kitty Kotti Comedy in Tolhuistuin. En daar hebben we een aantal comedians. En het zijn eigenlijk gewoon... we zijn daar vorig jaar mee begonnen. Tolhuistuin wilde iets neerzetten, cultureel. En wij hadden zoiets van, oké, wij willen dan de Kitty Kotti Comedy gaan introduceren. En ze hebben ons gewoon weer gevraagd om het dit jaar te doen.
0: Oké. En moet het dan...
1: Ik ben vorig jaar geweest, hè? Ik vond het super.
0: Ja, maar heeft het dan ook echt... Wat, voor de mensen die niet weten wat Kitty Kotti betekent, dat is de afschaffing van de slavernij.
2: Ja.
0: Krijg je dan ook grappen daarover?
2: Nee.
0: Van humor?
2: Nee,
0: mag dat niet?
2: Nee.
0: Geen zware grappen van...
2: Nee.
0: Welke boot kom jij nou weer vandaan?
2: Nee. Dat is zo typisch, hè?
0: Nee.
2: Maar ondertussen DM hij me wel. Ja, mag ik ook wat doen bij jou? He? Hij denkt ook dat hij...
1: Is hij stand-up comedian?
2: Ja, nou ja, hij heeft iets doorgestuurd.
1: Ik ben benieuwd.
2: Ik had het na 1 minuut al uitgezet. Maar, wat het vooral is dat wij willen zeker jong talent en dan ook met name wel met een culturele achtergrond willen we gewoon een opportunity geven om op een podium te staan, op een groot podium te staan. En dat doen we gewoon bij Kitty Kotti Comedy. Daar hebben we echt mensen staan die waar je misschien nog nooit van hebt gehoord, maar die ontzettend grappig zijn.
0: Mm-hmm. En zijn er nog kaarten voor als de mensen denken?
2: Er zijn zeker nog kaarten. Die kun je op de website van Tolhuistuin kun je die bestellen. En Tolhuistuin is achter bij het Centraal Station naast de Westertoren of Amsterdam Toren, sorry. Het is gewoon. Het gaat niet over de afschaffing. Zoals veel mensen weten, wij maken van, zelfs van een begrafenis maken wij nog een feestje. Maar zo zien wij dat wel, weet je. Ook dit soort onderwerpen moeten op een of andere manier een beetje luchtig. Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet uitleggen, maar weet je, we hebben het er niet over, maar we gaan wel gewoon met z'n allen vieren dat dit op deze manier. Anders, ja, ik zit even vast.
0: Dat is goed, nee, geen probleem. Hey, vorig jaar, toen was jij er ook. Toen hadden we ieder jaar proberen we een...

0: Ik denk dat je sowieso je zakdoeken moet meenemen, want je gaat gewoon huilend weg.
1: Ja.
0: Deze man is een echte Amsterdammer, puur zang. Ik heb ook gehoord dat hij vroeger ook heel goed kon voetballen.
1: Klopt, inderdaad.
0: Zijn broer beter.
1: Zijn broer was een topscorer, was een topspitter. Ja. Zijn broer,
2: mooi,
1: ook vriend van de show, hè? Die, ja.
0: Klopt. Klopt. Nee, en ik ken Shohan inderdaad al heel lang. En,
1: Shohan noem je hem.
0: Ja, ik noem hem Shohan. Zo komt hij ook over. Mijn naam is Shohan. Vorig jaar heeft hij ook bij Kitty Kotti Comedy gestaan bij ons. Top. En dat was de enige blanke, laten we het zo zeggen, Nederlander die we hadden. Ja, en hij zei altijd, ik wil voor een Surinaams publiek spelen. Maar het is een echte Amsterdammer. Hij heeft een stukje, die kan je volgens mij, ik weet niet, volgens mij staat hij op YouTube.
1: Ja,
0: hij heeft een stukje over duiven op de dam.
1: Die hebben wij ook op ons verhaal gedeeld.
0: Nou, dat is echt niet normaal.
1: Ja.
0: Ja, en dat is dus de humor die je kan verwachten.
1: Oké, en het mooie ervan is, die avond, we hebben hem last minute moeten strikken. Want ik moet eerlijk zijn, we hebben altijd wel een vaste fotograaf voor het gala. Maar die is op vakantie. En toevallig dit seizoen zijn we in contact gekomen met ook een topfotograaf. Die zei ook van, Jules, wil je ook aan mijn foto's denken? En toen zagen we die foto's en Gerald, hoe vind je die foto's? Even serieus.
2: Ronald heeft dus een aantal maanden geleden waren we in contact. En sindsdien, als je naar de site van RKDS gaat, of van Ronald, dan kan je gewoon de wedstrijd volgen, weet je wel. Je ziet, zijn schitterende foto's. Nou, en de man heeft verstand van zaken. Dus,
1: klopt. En hij gaat de foto's voor ons nemen. Heb je er een beetje zin in, Ronald? Het is trouwens een open bar, hè? Dus je kan gewoon drinken. Kom je op de fiets? Kom op de fiets, alsjeblieft.
3: Ja, dat kan.
1: Ja, kom op de fiets, want we hebben een open bar. We hebben lekker eten, sushi, Surinaamse sushi van Koken met Babel. Heb je er zin in?
3: Ja, het is voor mij een nieuwe uitdaging, hè?
1: Ja.
3: Het zijn geen snelle acties.
1: Nee, het zijn geen snelle... Ja. Nee, inderdaad. Het is lekker een beetje een sfeerimpressies. De winnaars lekker op de foto. En ik ben sowieso blij dat we op last minute... dat jij daar gewoon toch toezegt, of niet, Jelle? Want Jelle die zou eigenlijk het al hebben geregeld, toch, Jelle?
2: Ja, dat zou ik. Ik zou het geregeld hebben, maar ik ben blij met Ronald.
1: Nee, met Jelle. Ronald heeft Jelle uit de brand geholpen.
2: Nee, ik had zelf ook mijn cameraatje bij me. Ik heb ook een cameraatje, maar Ronald kan het beter dan ik kan. Hij denkt mij even de bus te gooien, maar dan gaat hij...
0: Nee, maar snap je?
2: Die nep stand-up comedian. Nee, laatste uitzending.
1: Is de laatste uitzending. En het is
0: ik wil hem nu uitdagen dat hij gewoon even 5 minuten op het podium staat.
2: Hey. Je moet hem een microfoon geven.
1: Hey, ik durf wel hoor, mij krijg je niet zo snel gaat. Hey mensen, het is ook het laatste...
4: Het rondje Almere, met onze inside man, Gerald Tevreden. Houdt u op de hoogte, rangen, standen, quotes van trainers, in het laatste nieuws. Is Gerald.
2: Ja, Jules, rondje Almere.
1: Het laatste rondje Almere.
2: Het laatste rondje Almere. Nou ja,
1: neem ons even mee, Jero.
2: Ja, nee, afgelopen week zijn we mee geweest. Het was wel top geregeld, hè, bij Waterwijk. Hè? We zijn mee geweest met de bus. 2,5 uur naar Losser.
1: Losser. Ik kende het niet. Ik kende alleen van de reclame.
2: Ja, van Joma.
1: Joma, van de Joma reclame.
2: Losser, daar ken ik van. En we onderweg zijn we heerlijk verwend. Goed eten. Dat is allemaal top geregeld bij Waterwijk. En we komen eraan. En ik had al gehoord van de wedstrijd eerder bij Zuidwold. Dat er iets van een knokpartij was geweest. Tussen supporters. Dus ja, dan weet je niet wat je kan verwachten. En we komen eraan. En we worden met alle ega's ontvangen. Dat was echt ongekend. Wat een lieve mensen.
1: Echt, hè? Ja. Heel lieve mensen.
2: Ja.
1: In de bus werden nog grappen gemaakt van... Ja, de donkere mensen zullen niet veel met donkere mensen zijn. Hoe zullen ze reageren?
2: Ja.
1: Maar echt... Hele lieve mensen. Ik bedoel,
2: we waren geen attractie in ieder geval.
1: Nee, inderdaad. Nee.
2: Ja, nou, misschien wel. We nemen we niet over.
1: Nee, dat kunnen we niet over hebben.
2: Nee. Dus op zich allemaal goed. Goed voorbereid. Keihard alles op... die was goed voorbereid. In de bus werden nog beelden bekeken. En we gingen naar de wedstrijd begon. Ook schitterend vuurwerk, hè?
1: Het
2: was mooi, hè?
1: Maar ik denk niet dat Kai en de mannen geweten hadden hoe topfit die ploeg was. En wat voor een ploeg dat was.
2: Ongelooflijk. Ja, echt ongelooflijk. Die ploeg was topfit. Ze kwamen aan. Ik denk, wat zijn er voor broekjes?
1: Ja, jongens
2: 18, 19 jaar. En kunnen jullie wel voetballen? Want die zien er niet uit als voetballers. Nou, ze kwamen het veld op. Allemaal stuk voor stuk. Topvoetballers, hè?
1: En vooral die nummer, een paar spelers uitlichten daar. Die nummer 9, die ging in de 95 minuut, ging nog...

0: diep. Maar ja, om wil te zeggen, hij was lang geblesseerd geweest, hè?
1: Ja.
0: Hij speelde pas weer, dus vandaar dat hij ook weer...
1: Ik noem naar Marijn Scholtens en Sven Kuipers, die heb ik allebei genoteerd.
0: Ja.
1: Waren echt, het hele elftal was natuurlijk goed. Dus de wedstrijd begon en je zag meteen na een kwartier of 20 minuten stond het al 3-0. En het waren best wel wat persoonlijke fouten achterin bij Waterwijk. Nou ja, we hebben het later gezien dat Kai het er nog over heeft gehad. Hè. Tweede helft hebben ze anders. Ik weet niet of Kai in de rust heeft gedaan, maar die heeft ze heerlijk soep gegeven, denk ik. Want tweede helft kwamen ze eruit.
0: Ja,
1: wissels.
0: Het was ook al gespeeld in die wedstrijd. Hè. Ze gingen, dan kan je zeggen van ja, Kai die gaat aanvallend spelen. Maar als hun 3-0 voorstaan met rust, dan... Hun moeten ook nog een wedstrijd, hè? Snap je? Dus hun hoeven ook niet meer vol gas te geven. Nee, dus het is het mes in het zwaard, weet je? Ja. Ik bedoel van ja.
1: Ja, maar klopt. Maar hij had een aantal wissels en die vielen trouwens goed in.
0: Klopt, dat is waar. Dat is waar.
1: Dus dat... dan ga je als trainer... We zijn ook trainer. Dan ga je toch denken, heb ik het goed of heb ik het verkeerd gedaan? En Kai trok uiteindelijk na de 4-1 nederlaag, trok hij het boetekleed daar. En hij zegt, ja, ik heb het gewoon niet goed
0: gedaan. Klopt, inderdaad. Op zijn... slotinterview terug te komen. We hebben daar, volgens mij was hij 44 keer gedeeld.
1: Ja.
0: En wat vond jij ervan, Gerald?
1: Ik vond het een openbaring van Kai. We kennen Kai. Kai is altijd heel eerlijk.
0: Ja.
1: En dat was je nu ook. Kijk, je hebt trainers die beschermen spelers.
0: Ja.
1: Nou, maar hij beschermde zelf niet. Maar ook spelers nam je het kwalijk.
0: We kregen in ons verhaal, en ik kreeg ook op een privé van... waarom doet hij dat nou? Hij heeft uiteindelijk toch wel een goed seizoen gedraaid. Dan moet je die speler niet...
1: Maar is
0: het ook emotie om...
1: Ja,
0: en als je dan 5 minuten na de wedstrijd een camera voor je snuffert krijgt... en dan is het toch wel respect, hè, dat die mannen... Want ik ben zelf ook trainer, jij bent trainer... Je zit in emotie. Dus, ja, en als je dan gelijk die camera... Als je dan gelijk... Ik zie
2: je
0: dan op schudden.
2: Zag je hem zo kijken? Wij zijn trainers. Oh nee, jullie niet.
1: Nee. Het is een schrok.
0: Snap je?
1: Nee, maar het was... hadden we misschien een dag later gedaan... had Kai waarschijnlijk anders gereageerd.
0: Ja.
1: Hij zit nu in zijn emotie. En natuurlijk, je rijdt 2,5 uur erheen. En je verwacht goed resultaat.
0: Klopt.
1: En dan kom je erachter van... Nou, misschien had ik die en die speler er niet in moeten zetten.
0: Ja, maar ja, als je naar die twee goals kijkt... Twee goals...
1: Persoonlijke fouten.
0: Ja, snap je. En dat is gewoon baal. En dan kan je als trainer ook toch weinig... Kan je weinig gaan doen. Ja. Behalve om niet op te stellen zoals je zei.
1: Ja, maar weet je... Je stelt iemand op met je volle verstand, denk ik dan. Omdat je denkt... om met dat team de wedstrijd te kunnen winnen. Ja, en die speler die maakt ook niet expres fouten. Dus
0: Okay. Het
1: kan alle kanten op. Maar goed, Waterwijk goed seizoen gedraaid. Volgend jaar weer tweede klasse.
0: Inderdaad.
1: En ik hoop eerlijk gezegd...
0: En ik ben gewoon weer die fles vergeten. Maar die fles krijg je van mij, Jill.
1: Ja,
0: die fles kom ik bij het gala. Die fles bij het gala, die gaan we dan live overhandigen.
1: Okay,
0: tijdens het gala krijg je dan... Want als het goed is Kaartje er ook. Het wordt gezellig.
2: Ja, vorig jaar moest je toch ook een fles uitdelen? Of
0: nee, die had het toen gewonnen vorig jaar. Ik had die gewonnen vorig jaar.
1: Ja, die had die gewonnen van mij. En nu... wel lekker.
0: Als we toch het rondje kunnen afsluiten. Ja.
2: Ik zie dat Curaçao het heel moeilijk heeft.
0: Ja, die heeft het heel...
2: 6-1.
0: Maar dat had ik al verwacht. Dubbele cijfers.
2: Sorry,
0: dubbele cijfers. Ronald. Als jij dit seizoen terugkijkt, wat blijf jij dan het meeste bij? Als jij een fotomoment terug moet halen in je hoofd, dat je denkt van, oh, dat was een moment die me wel bijblijft.
3: Ja, de mooiste acties, de snelle acties, die door de lucht heen en zo, dat zijn de mooie foto's.
0: Is er een wedstrijd die je denkt van, dat was een wedstrijd die, daar had ik echt een topfoto erbij?
3: Nee, dat moet ik echt gaan zoeken, want dat is per wedstrijd verschillend.
0: Je moet gewoon zeggen, bij elke wedstrijd, Jules, heb ik een topfoto. Ik ben niet voor niets genomineerd voor de fotograaf van het jaar.
1: Ik denk, we hadden het net voor de uitzending erover. Ik denk dat, en net ook, ik denk dat RKS Breukelen, dat ze winnen, dat is natuurlijk een topprestatie van RKS.
0: Ja.
3: En wat mij het meeste bijblijft, dat Bo, die keeper, die gozer van SDZ, die gaf een trap in zijn gezicht.
0: Ja.
1: Ja.
3: Die is nog naar het ziekenhuis geweest. En die heeft een paar weken last van gehad.
0: Ja, nee, dat snap ik niet. Dat trap in je gezicht is niet... Er
3: zijn foto's van dat hij hem net even een tikkie in zijn gezicht...
1: Oh, die heb je wel. Oké. Actiefotograaf, hè? Dus
0: nee, maar Breukelen is dit seizoen veel actiefoto's gemaakt.
1: Ja.
0: Gerald, wat is jou dit seizoen bijgebleven? Dat je denkt van, dat is me echt bijgebleven.
1: Ja, kijk, we hebben heel veel, ook in 3B hebben we natuurlijk zitten kijken. Mooie wedstrijden. Wat is mij bijgebleven? Eigenlijk de actie van Denzel Gravenberch tegen RKDES. Waar iedereen over viel. Dat die, en daar winnen ze hem ook mee. Maar is dat slimheid? Hij neemt hem met zijn arm mee en scoort daarna. De man is 100 jaar prof geweest. En dat is wel een slimmigheidje, want die scheids zag het ook niet. Weet je wel? En natuurlijk...
0: Ze winnen wel, maar het kost ze wel een punt.
1: Ja, want ze winnen uiteindelijk winnen ze er maar 2. Weet je wel? Want het heeft zijn punt gekost.
0: Ja, het heeft een punt.
1: Omdat hij niet mee mag voetballen.
0: Ja, en hetzelfde ook. Dat is wel apart dit seizoen voor mij. Wat mij dit seizoen bij is gebleven, vind ik toch Olympia Haarlem. Had ik denk van, hoe kan dat nou? Ja. De derde klasse B.
1: Ja.
0: DWS.
1: Ja.
0: Van opeens 13 wedstrijden winnen. RKDES thuis 0 doelpunten tegen. Op een gegeven moment, toch of niet?
1: Ja.
0: Weet je? Dan die eerste klasse F.
1: Ja.
0: Jezus Christus, gewoon een vierde divisie. Gewoon een vierde divisie niveau. Goed snap niveau. Je? Ja. Zwanenburg. Ja. In die vierde klasse.
1: Ja.
0: DTA, Forza en Diemen. Die gestreden hebben voor 1 plekje. En het was super, super, super
1: en
0: spannend.
1: Allemaal door. De toch meer ook trouwens.
0: De meer en ook.
1: Vier ploegen, die klasse.
0: Inderdaad. Is een mooi bruggetje. Gerald. Ja. Voor, ik zie Ralf. Wat wij zeggen, Ralf?
2: Hoe is het met Cap?
0: Cap. Cap Munsterman. Speler van het jaar van vorig seizoen. Die de award over moet gaan dragen. Goed, want ze begonnen een beetje zwakjes.
1: Ja, ze stonden heel lang onderin.
0: Ja.
1: En ze hebben echt een inhaalrace gemaakt. Met Robert Michiels als trainer. Die hadden ze vorig jaar ook. En die was assistent bij Telstar. En die heeft nu de overstap gemaakt naar FC Utrecht. Samen met Antonio Correa.
0: Ja.
1: Dus Robert Michiels heeft het daar geweldig gedaan met die ploeg. En uiteindelijk heeft hij ze er ook ingehouden.
0: Klopt. Het is een mooi bruggetje. Want ik wil sowieso iedereen bedanken die afgelopen week heeft gestemd. Want het is massaal gestemd. En Jelle die heeft huiswerk. Want die moet al die stemmen tellen. Jelle. Jezus, wat een stemmen. Niet normaal.
1: Ja, dat was ongekend.
0: Huh?
1: En één voor één. Ik zet me allemaal blaadjes en streepjes en weet ik wat allemaal. Ja, en uiteindelijk is de eerste stemronde is voorbij. En er waren wat opvallende zaken waren er.
0: Klopt. De eerste stemronde is gesloten. En de tweede stemronde wordt bij elkaar opgeteld. Dus denk niet van, ik heb 1 keer gestemd. En nee, want het is nu een tweede stemronde. En je kan maar 1 keer stemmen. Het is niet van, ik ga... Of je moet meerdere accounts hebben die ons volgen.
1: Oh, hey, even serieus. Oh, ja, die, weet je,
0: die ons volgen. Ja. Dan zou het eventueel kunnen. Want dat kunnen wij natuurlijk niet weten. Maar elke stem tellen we maar 1 keer die ons volgt. Als je ons niet volgt. Want ik heb ook een paar stemmen gezien van mensen. En dan ga ik kijken van... En dan zie ik van, jullie volgen elkaar niet.
1: Nee.
0: Denk ik van, dan is dat heel raar. Dan kan je niet stemmen, Tijger.
1: Nee, die hebben we ook gezien. En dan stuur ik van, hey, sorry, maar je stem telt niet.
0: Ja.
1: En dan zie je plotseling dat ze toch op die volgknop drukken.
0: En dan telt hij weer wel.
1: Ja.
0: Klopt. Gerald.
1: Ja.
0: De tussenstand. Waar gaan we beginnen? Laten we beginnen met keeper van het jaar.
1: Keeper van het jaar. Zal ik eerst nog al die keepers even opnoemen?
0: Ja, dat kan.
1: Laten we Dirk Bakker van Purmerstein. Lode van Hattem van DVVA. Tijn Kraak, RKDES. Sven van Es, SV Diemen. Jochem Linsen van Kagia. En Tim Ham van Olympia 25.
0: Okay.
1: En het mooie is, de volgende stemmen. En we doen alleen de eerste twee.
0: De eerste twee?
1: Ja, de eerste twee die nu op dit moment
0: bovenaan
1: staan.
0: Okay.
1: Dat is Tim Ham van Olympia 25. Dus Olympia 25 in Hilversum.
0: Ja.
1: Die hebben massaal gestemd. En de tweede is Jochem Leense van Kagia.
0: Oké, okay, dat zijn dus nu de koplopers.
1: De koplopers.
0: Ja.
1: Dus als je wil dat je keeper, je favoriete keeper... in ieder geval bovenaan komt te staan. Zorg dat je stemt. Of laat je vrouw ons volgen. Of je kind, maakt mij niet uit. Maar volg ons en dan stelt je stem.
0: Oké, dan snel naar de volgende. Want we hebben nog 8 minuten.
1: Dan gaan we redden.
0: Oh, okay.
1: 10 van het jaar. Weer even allemaal opnoemen. HBC, WVHEDW, Urban Talent, Zwanenburg, Diemen, Fortius en RKDES.
0: Oké. Okay.
1: En de nummer 1 en nummer 2.
0: Ja.
1: Ze hebben massaal gestemd in de Kulestaat.
0: Ja.
1: RKDES, die staat op 1. En Fortius staat op 2.
0: Oké, okay, dus die andere ploegen die moeten nog eventjes die werken aan hun...
1: Die moeten okay. Delen met de socials, maar die moeten echt aan de bak. Trainer van het jaar, vierde divisie.
0: Vierde divisie.
1: We gaan het eventjes, want er zijn er maar 5.
0: Ja.
1: Joris Smeets, Even kijken. Michael van der Werf van Hollandia. Joris Mees van Hoofddorp. Richard Plug van Jos Watergasmeer. Barry Smits van Purmerstein. En Jasper Ketting van HBC. En de nummer 1 en nummer 2. Jasper Ketting en Barry Smit.
0: Oké, verrassend. Eigenlijk niet verrassend, toch of niet?
1: Jasper Ketting heeft het goed gedaan.
0: Snap je? Of niet? Ja, bijna gepromoveerd.
1: En volgens mij heeft hij zijn hele familie, alles heeft hij gezorgd dat hij... Jaspertje, die waren behoorlijk bestemmen.
0: Gaan we naar de eerste klasse.
1: Even kijken. Tom Verhoek van BVHDW. Jurg Bosman van Uitgeest. Robert Michielsen van Foresters. En Remco Tuinenburg van ARC.
0: Ja.
1: Nummer 1, Robert Michielsen van Foresters. En nummer 2, Jurg Bosman van FC Uitgeest.
0: Oké.
1: Dus die andere twee moeten even in de bak. Tweede klasse. Heel verrassend. Jeffrey Freiters van LFC. Kai Meuwsen van Waterwijk. Die hebben we later bijgedaan.
0: Klopt, als extra nominatie omdat je zo goed heeft gedaan.
1: Ja, Gidon Reinders Volmer van Jong Holland. Mitch Maas van Woudenberg. En Jeffrey Vlug van CSW.
0: Oké.
1: En de nummer 1 is Mitch Maas. Van Woudenberg. En de nummer 2, Jeffrey Vlug van CSW.
0: Oké.
1: Dus de rest moet eventjes aanpoten. Dan gaan we naar de derde klasse. Even kijken. Frank Korba van Hooglanderveen. Ricky Koemar van DWS. Siever Abdulrahman van RKDES. Marco van der Meer van FC Breukelen. En dan hebben we Danny Wiersma van Olympia 25. En de nummer 1, Siever RKDES. En de nummer 2, Marco van der Meer van FC Breukelen. Dat RKDES, dat stemt. Dat is niet normaal. Kijk, hiernaast mij is het heel blij.
2: Dat worden hele mooie foto's volgende week.
1: Dat worden hele mooie foto's. Even kijken. Dan de vierde klasse. Dat is de laatste klasse die we volgen. Eerste trainers. Mitch Schneider van Zwanenburg. John Limon. Bekende van mij.
0: Ja, dat is familie van jou. Ja,
1: Urban Talent. Even kijken. Tigran Balasanjan. Tigran, ik noem me gewoon Tigran.
0: Noem me gewoon Tig.
1: Van Forza Almere. Orson Narendorp van DTA Fortius. En Leroy Kroesen van SV Diemen. De nummer 1, Tigran. En de nummer 2, Orson.
0: Oké.
1: En dan de laatste is de oeuvreprijs voor de vrijwilliger van het jaar. Is ook heel veel gestemd.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn Frans van Sundert en Ahmed Kop. Kokapinar.
0: Ja, is een...
1: Kochapinar.
0: Ja, is een Turkse naam. Turkse is altijd naam. Lastig om uit te
1: van
0: spreken.
1: Van AGB.
0: Ja.
1: En Frans Versundert van Legmeervogels. En Frans Versundert staat hierin bovenaan.
0: Oké.
1: En het mooie is, in onze DM kwamen een aantal mooie quotes van Frans Versundert. Die gaan we wel eventjes, die geven we mee aan de host. Want dat is wel leuk om hoe de mensen in Legmeer naar Frans kijken.
0: Dus klopt, inderdaad. Nou, dat is top, Jen. Nog even over het gala.
1: Maar...
0: Ja, wat wij zeggen?
1: Ik weet het niet, hoor. Maar volgens mij missen we eentje.
0: Oh, sorry. Ja, inderdaad.
1: De belangrijkste.
0: Speler van het jaar.
1: Dan ga ik alleen...
0: Sorry.
1: Ja, want dan moeten ze eventjes op de website kijken van ons. Want of moet ik ze alle 12 even noemen?
0: Even snel. Noem maar alle 12 even.
1: Oké. Luca van Dijken van Zwanenburg. Janito Pinas van DTA. Tim Korea van WVHDW. Leroy George van Real Senang. Lasse Bortman van Fios Warmehuizen. Juri Habing van Legmeervogels. Vincent Noordam Aasmeer. Hamza Raoui van Olympia Haarlem SJC. Zakaria Fatihi van SDC Putten. Merkel Elstak van Purmerstein. En Nigel Komter van SV Hoofddorp. Zal ik de eerste vier doen?
0: Want de eerste 12. Vier. Ja, doe de eerste vier.
1: Hamza staat bovenaan, SJC. Ja. Daarna Zakaria, dus onze Marokkaanse broeders doen het goed. Ja. Zakaria Fatihi van SJC Putten. Merkel S. Elstak van Purmerstein. En Nigel Komter van SV Hoofddorp.
0: Oké.
1: De rest wat eronder staat, moet even de familie, vrienden, alles inschakelen. Zodat ze omhoog komen te staan. Vanaf woensdag stemmen.
0: Oké. De laatste minuut is voor onze host voor het gala. Gooi eens even eruit met een leuke grap of over Gerald. Niet over mij. Nee. Ik zie je... Ben ik te vroeg? Wou je nog wat laten zien?
1: Laatste minuut. Laten we deze nog eventjes laten zien. Heb je de camera erop?
0: Ja, ik heb de camera erop.
1: Kan je het zien? Even kijken.
0: Ja, hij zit er al.
2: Hij moet wat dichterbij,
0: denk ik.
1: Dichterbij?
0: Ja, maar kijk zo. Kijk.
2: En dan
0: kijk.
2: Het zwarte erachter.
0: Team van het jaar. Dat is hem. Schitterend. Live Regio Awards. Ton Oyers Awards. Nou, schitterend. Ja? Hij is binnen. binnen? Met de complimenten aan Prijzenwinkel in Aalsmeer.
1: Op welke schoorsteen gaat hij staan?
0: Ja, dat is als team van het jaar, dus momenteel pole position.
1: Pole position. We geven het nog niet mee, hè?
0: Nee, ik kan het nog niet meegeven. Ik zie, hij wil hem al...
1: Hij wil
0: hem meenemen. Ik, Gerald, of Gerald, ik wil iedereen bedanken.
1: Ja, maar wacht, want, wat,
0: ja, maar ik...
2: dat gaat hem niet worden.
0: Dat gaat hem niet worden, nee.
2: Ik denk dat het belangrijk is dat we gewoon even zeggen... Jongens, koop die kaarten. Kom volgende week.
0: Het gaan we. Ja, nou, dat gaan en je hoeft niet eens te kopen. Dat is mooi. Het is gewoon gratis.
2: Oh ja, tuurlijk. Het is gratis.
0: Het is gratis.
2: Ja, ik denk altijd de commerciële.
0: Nee, misschien. Wij zijn...
1: Ja, ik denk de commerciële.
0: Gratis. Gratis eten. Gratis drinken. We hebben live artiesten. En we hebben onze headliner, Johan van Gulik.
1: Even het laatste dingetje. Even kort. Nederland-Japan.
2: Ja.
1: Kom maar op.
2: Vind ik een goeie.
0: 2-1 voor Nederland.
2: 1-2 voor Japan.
1: Oké. Okay.
2: Oké.
1: Okay.
2: Kortje, wat?
3: En ik had 3-1 voor Nederland.
1: 3-1 voor Nederland.
0: 3-1 voor Nederland. Nog even de laatste minuut, mensen.
2: Mag jij ook wat zeggen?
0: Ja, sorry. Ja. 2-1. Ja, ik ben snel. Weet je waarom? Ik wil in onze laatste uitzending wil ik eigenlijk iedereen bedanken. Ik wil ook nog even onze sponsoren bedanken voor het gala.
1: Doe maar even snel.
0: Okay. Onze sponsoren voor het gala. Maar alle teams, alle clubs waar we zijn geweest, ontvangen zijn. Soms met heel veel liefde. Soms met een klein beetje frictie. Maar je weet, soms een wrijving. Geen glans.
1: Geen liefde.
0: En geen liefde. Ja. Dus ik wil iedereen bedanken. Tot volgende week bij het gala. Gerald, laatste woorden zijn voor jou. Van de reguliere uitzending.
1: Volgende week het gala. Jules, ga je de... Ja, een mooi pakje aan?
0: Strak in het pak. Dress to impress. Tot ziens, mensen. Ciao. Tot volgende week bij het gala.
4: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Summerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt. 'S middags dan steeds meer zon. En maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
4: Radio Aalsmeer.
7: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
4: Altijd bij jou in de buurt.
7: Yeah, yeah. Live regio voetbal met Julius Sandaal en Gerald Tevreden.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Aksel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comanencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Muzikale moppies met Esther Streefland en Rinus van Ittersom.
4: En een hele goede zondagavond.
5: Ja, we zijn er weer.
4: Ja, en helaas verwacht ik dat we vandaag misschien wat minder luisteraars hebben dan gebruikelijk.
5: Dat zou zomaar kunnen.
4: Want een kleine 3 minuten geleden is, als het goed is, ook de aftrap geweest.
5: Nou, ik denk nog dat ze bij het volkslied staan.
4: Ja, dat zou ook nog kunnen. Ja, ja. Nou ja. Dat doen ze toch even voor tienen, dacht ik. Nou ja, anyhow. Hoe dan ook, het voetbal is begonnen. En dat betekent dat we, nou ja, het wellicht met de muziekliefhebbers puur zang te maken hebben. Ja. Dat zou natuurlijk ook kunnen, die het voetbal gewoon niet zoveel kunnen schelen. En wij gaan aan de slag met het thema We Are Family.
5: Nee. Nou, je kan een hoop vertellen, maar dat is niet waar.
4: Nou, over jou en mij, daar zijn we nog niet helemaal over uit. Ik denk het ook niet, eerlijk gezegd. Maar laten we daar een andere keer op in gaan. Wij gaan voor de tweede en voorlopig laatste keer aan de slag met dit thema.
5: Oké.
4: Er zijn natuurlijk genoeg muzikale families. Hè, denk maar even aan de gebroeders Gibb. Die we dan eigenlijk beter kennen als de Bee Gees natuurlijk.
5: Ja, bijvoorbeeld.
4: Wat dacht je van de familie Jackson, de familie Smit en Schilder?
5: Ja.
4: Nou, zo zijn er nog wel een paar te bedenken. Maar dat is nou niet precies wat we doen bij het thema We Are Family. Want vandaag hebben wij het over familie in de songtitels.
5: Kijk.
4: Dus vaders, moeders, ooms, tantes, neven, nichten, zoons, dochters. Nou, noem het allemaal maar op. Daar gaan we het vandaag over hebben. En wij gaan beginnen met een liedje dat in mijn kindertijd, om precies te zijn in 1993, maar liefst 10 weken in de top 40 stond. En dan heb ik het over Ome Jan van Willeke Alberti.
5: Ik moet zeggen, ik vind het een geweldig nummer.
4: Ik ook.
5: Ja, kan er niks anders van maken.
4: Ik word er zo vrolijk van. Precies. Als ik alleen maar bedenk hoe dit liedje ook weer gaat in mijn hoofd. Dan denk ik al, oh ja, leuk. Nou, het liedje is natuurlijk vrij recht toe recht aan hè, qua verhaal. Het vertelt ook echt wel een verhaal. Dat is niet altijd het geval. Hè. Soms is het wat zweverig of meer eufemismes en zo. Maar in dit geval gaat het gewoon echt een verhaal vertellen. Van de eerste zin tot de laatste zin. Ja. Er is een ome Jan in de familie. En die is weliswaar, laten we het zo zeggen. Het lijkt erop dat hij qua werk niet veel uit lijkt te voeren op zich. Maar dat hij toch altijd wel veel geld heeft.
5: Oh.
4: In ieder geval genoeg om zijn familieleden daarvan dus op vakantie te kunnen laten gaan. Aan het einde van het liedje blijkt dat hij wellicht toch niet zo heel zuiver aan zijn geld is gekomen. Een paar jaar nadat dit nummer uitkwam, kwam er een vervolgnummer uit. En dat heette Groetjes uit Rio. Ja, daar kwam ik dus pas achter toen ik de research voor vandaag ging doen. Want ik had dat nummer dus nog nooit gehoord.
5: Nou, hier eigenlijk ook niet.
4: Gaan we na de uitzending samen even luisteren. En in dat vervolgnummer blijkt dat ome Jan is ontsnapt uit de gevangenis.
5: Ja.
4: Zoals ik zei, ik had van dat nummer nog nooit gehoord totdat ik dit ging uitzoeken voor vandaag. Dus misschien moeten we die alsnog ook een keertje gaan luisteren. Misschien dan alweer een keertje als wij naar city trips gaan doen. Want dan zit Rio tenslotte in de titel, dus wellicht. Ik kan me ook niet heugen dat hij het dus verder goed gedaan heeft qua top 40 en zo. Want allebei zitten we een beetje met onze schouders opgetrokken. Wij weten geen idee.
5: Echt geen flauw idee,
4: goed dan ook. Ome Jan, het is een ontzettend vrolijk liedje geworden. En ik hoor hem eigenlijk altijd wel heel graag. Het is wel even geleden. Je zette hem net voor de uitzending al heel even aan om te kijken hoe begint hij ook alweer. En toen werd ik meteen al heel vrolijk. Nu gaan we hem helemaal doen. Ome Jan van Willeke Alberti.

0: het blijft leuk.
1: Ja, dat zeg ik. Ik had hem echt al lang niet gehoord. Maar ik ben toch blij dat hij er vandaag in zat.
0: Ja, absoluut.
1: En we blijven nog eventjes in de jaren 90. En bij de Nederlandstalige muziek. Want in 1996 had Jan Smit, toen nog Jantje Smit, een directe hit samen met BZN-zangeres Carola Smit. En nee, ze zijn geen familie van elkaar. Nee. Want het is weliswaar allebei Smit en het gaat over familie. Maar die connectie is er in dit geval nou net niet. Met het nummer Mama. Ja, dat is natuurlijk een klassieker van Jantje Smit. In dit geval dus samen met Carola. En dit nummer was eigenlijk een Italiaans liedje uit 1940 van Cesare Andrea Bixio.
0: Zo dan.
1: Ja. Maar goed, sindsdien is die in verschillende talen gecoverd. En een van de bekendste daarvan in ons land is natuurlijk die van Heintje. Die had er in 1967 een grote hit mee in Nederland en toen nog West-Duitsland, want dat was voor de val van de muur. Nadat Jantje met BZN dit nummer had uitgebracht en het mede dankzij hem zo'n succesnummer was geworden, kreeg hij de mogelijkheid om op kosten van BZN, vond ik toch wel sympathiek om te lezen, een nummer op te nemen. En dat nummer, Ik zing dit lied voor jou alleen, zouden we bijna ook kunnen draaien, behalve dat de oma die in dat liedje wordt bezongen niet in de titel staat. Dus helaas, we doen die niet. We doen wel Mama. En in dit geval dus van Jan en Carola Smit, ondersteund door de rest van BZN.

0: daar zijn we weer. En het was even een kleine verrassing in dit geval. Want het was Jan en niet Jantje. Ik hoopte op Jantje. Want dat was de oorspronkelijke versie van dit liedje waar ik op gerekend had. Maar dat maakt niet uit. Mochten we tijd over hebben, wellicht aan het einde van dit uur, komt dan het originele uit 1996. Ik word aangekeken met een blik, mensen. Ja, het is zo maar goed dan. Dat u niet mee kan kijken met ons programma.
1: Nee, dat heb je nou eens helemaal goed.
0: Naar het volgende liedje dan. En ja, qua hoe het uitkwam, heeft dit een beetje een ingewikkelde voorgeschiedenis. Ik ga het uitleggen. Als je dat na dit uur gewoon weer compleet vergeten bent, of zelfs aan het einde van mijn uitleg, neem ik je dat niet kwalijk. Graham Nash, die zat ooit in een band en die heette The Hollies. En dat was een best wel succesvolle Engelse groep in de jaren 60 en 70. Hadden zij een beetje hun hoogtijdagen. En Graham Nash die schreef het nummer dat we zo meteen gaan draaien, terwijl hij nog bij de Hollies zat. Maar die band nam het nooit op in een studio, al zouden ze het live in 1983 wel opnemen.
1: Oh.
0: Nou, oké. Even onthouden in de verte. Ja, niet belangrijk. Graham Nash verliet de band The Hollies in 1968. Hij ging namelijk Crosby, Stills en Nash oprichten. Een soort gelegenheidstrio wat wel wat langer leven beschoren bleek. En toen werd het nummer in die samenstelling wel opgenomen. Even later, en dan heb ik het over hooguit anderhalf, twee jaar later, kwam Neil Young erbij. En daarmee veranderde hun toch al weinig originele naam naar Crosby, Stills, Nash en Young.
1: Ja,
0: je verzint het ook niet,
1: nee,
0: hè?
1: Nee, daar hebben ze al lang over nagedacht.
0: Nou, ik vind het weinig fantasierijk, maar goed. Toen werd er een verbeterde versie opgenomen en die werd in 1970 uitgebracht. Dus twee jaar nadat Graham Nash het geschreven, nadat hij de Hollies had verlaten. Over welk liedje heb ik het dan? Ik heb het natuurlijk over Teach Your Children. En in dat nummer adviseren ze eigenlijk iedereen om je kinderen het goede voorbeeld te geven. Daar komt het in het grote lijn op neer. Om ze te leren het goede te doen in een wereld die door oorlog en onbegrip wordt verscheurd. En ik moet zeggen, eigenlijk is het natuurlijk gewoon diep treurig dat dit nummer eigenlijk net zo goed vorige week geschreven had kunnen worden qua thematiek. Want het is nu nog net zo actueel als eind jaren 60. En zijn we er dus wat dat betreft weinig op vooruit gegaan in de wereld. Luister er maar gewoon eens goed naar Teach Your Children van Crosby, Stills, Nash & Young.

0: Lekker. Ja, kan niet anders zeggen. Ik vind dat gewoon fijn. Dan gaan we door met een nummer van Fleetwood Mac. En dat is er eentje die het in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten eigenlijk helemaal niet zo goed. We kunnen eigenlijk zelfs wel stellen dat het nummer daar behoorlijk flopte. Oh. Maar in het Nederlands taalgebied werd het toch wel een bescheiden hitje met een 32e plaats in de top 40.
1: Nou, dan
0: noem je het met recht een bescheiden hit.
1: Ja, dat is een heel klein hitje.
0: Ja. En dan heb ik het over het liedje Family Man. Oh. Dit nummer was eigenlijk bedoeld voor het derde soloalbum van Lindsey Buckingham. Maar eigenlijk zou dat hele album uiteindelijk zo'n beetje in zijn geheel het 14e studioalbum van Fleetwood Mac gaan worden. Namelijk Tango in the Night. Buckingham heeft over dit nummer gezegd. En ik zeg het even specifiek zo, want ja, weet je, ik vind dat altijd zo wazig als je dan van die metaforen gaat gebruiken in zo'n nummer. Hij heeft gezegd dat het eigenlijk niet eens echt gaat over het hele huiselijke leven, maar over dat hij wilde proberen een meer productieve sfeer binnen de band te creëren, zodat iedereen kon bijdragen aan het creatieve proces. Ja, ik zeg het expres even zo, want ik vind het zo wazig dat je denkt, joh, echt? Maar dan noem je het nummer wel Family Man.
1: Ja, dat begrijp ik niet.
0: Ja, meh.
1: Nee.
0: Nou moet ik wel zeggen, Fleetwood Mac was natuurlijk wel een soort van familieaangelegenheid. In die zin dat het de relaties wat ingewikkeld lagen binnen de band. Zullen we het zomaar noemen?
1: Ja, zo ongeveer.
0: Ja, het was wat rommelig hier en daar.
1: Ja.
0: Dus in die zin, nou ja, wellicht dat het daar dan wat mee te haken heeft. We gaan hem in ieder geval draaien. Een kleine 4 minuten lang Fleetwood Mac met Family Man.

0: jammer dat dat nummer zo'n fade-out heeft. Hè? Want het is een heerlijk einde zo met dat getokkel op die
1: gitaar. Heb je dat inderdaad? Ik vind het einde eigenlijk het mooiste van het hele nummer.
0: Ik dus ook. Oh. We zitten ook allebei een beetje van, gaat hij nu al zachter? Wat jammer. Hij heeft zijn fade-out. Ja, het is niet anders.
1: Ja, nou, het is, ja, inderdaad.
0: Ja, en wij kunnen er niks in doen. Maar goed.
1: Nee.
0: Wellicht zijn er andere edities van te vinden die we dan vervolgens weer ergens op onze persoonlijke Spotify-lijst kunnen kwakken. Je weet maar nooit. Door. Wij gaan een liedje doen waarvan verschillende covers zijn gemaakt. Wij doen de originele uit 1970 van toen nog Cat Stevens, tegenwoordig Yusuf genaamd. Nou ja, niet tegenwoordig. Dat is al heel lang zo eigenlijk. Maar
1: zeggen,
0: het stomme is dat hij heel veel muziek heeft gemaakt als Cat Stevens. En dat is toch een beetje de naam die bij veruit de meeste mensen is blijven hangen, denk ik. Een van de succesvolste covers, want ik zei het al, het liedje is vaak gecoverd, is die van de Ierse boyband Boyzone uit 1994. Die deed het heel goed. 10 jaar daarna, in 2004 dus, maakte een van de heren van Boyzone, Ronan Keating om precies te zijn, een duet met Yusuf met dit nummer. En daarmee kwamen ze in dat jaar ook op nummer 1 in de Britse hitlijsten. En was eigenlijk het cirkeltje wel weer een beetje rond tussen het origineel en een van de succesvolste covers.
1: Ja.
0: Dit nummer vertelt vanuit het perspectief van zowel vader als zoon hoe het opgroeien gaat. Zo in een hele kleine notendop kunnen we hem wel samenvatten.
1: Okay.
0: De vader die begrijpt de noodzaak van die zoon niet om zich los te maken van het gezin en zijn eigen weg te gaan zoeken in de wereld. En die zoon wil gewoon koste wat kost zijn eigen leven gaan leiden. Ook al kan hij dat soms een beetje moeilijk onder woorden brengen. Nou, heel erg kort door de bocht is dat de essentie van het nummer Father and Son. En wij gaan hem draaien in de originele uitvoering dus van Cat Stevens alias Yusuf.

0: Ja, mooi hè?
1: Ja.
0: Ja, het is een nummer. Ik zei het net tijdens het liedje al tegen jou. Ik ben op zich wel echt een beetje Boyzone fan. Dat komt omdat het helemaal hot and happening was in mijn tienerjaren. Dus dan is dat eigenlijk een beetje automatisch.
1: Wacht even. Jij haalt twee dingen door elkaar. Ben je nou Boyzone fan of ben je Ronan Keaton fan?
0: That's a good question. Dat is wel een beetje allebei eigenlijk. Nee, ja, okay. Nee, dat is een hele terechte vraag die je daar stelt. Maar moeilijk. Nee, allebei. Allebei.
1: Okay.
0: Ik vind de dingen die ze als groep gemaakt hebben, vind ik heel mooi en heel leuk. En ik vond Ronan Keating ook wel heel erg leuk, ja. Moet ik zeggen. En hij is ook knap opgedroogd. Want het is nog steeds best een aardige kerel om aan te luren.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Goed, wij gaan verder. Ja, voordat het helemaal uit de hand gaat lopen hier. Nee, dat moeten we niet hebben.
1: Lopen, valt best mee.
0: We gaan naar een liedje dat in het Nederlands met dezelfde titel ook door Marco Borsato is gezongen. Al is de inhoud wel een beetje anders. Wij gaan zometeen draaien het nummer Daughters van John Mayer. En hij putte hiervoor inspiratie uit een relatie die hij had met iemand die een soort van beschadigde ziel genoemd kan worden door een slechte band met haar eigen vader. En hij schreef dit nummer om vaders en in iets mindere mate ook moeders er vooral bewust van te maken dat hoe zij met hun dochters omgaan mede bepalend is voor hoe die dochters in hun toekomstige relaties met mannen staan. En dat doet hij eigenlijk best wel heel erg knap. Want het is nogal gemakkelijk om als je dat als thema pakt, zo'n heel belerend vingertje te hebben van zo moet je het doen en zo moet je het niet doen. En dat is in dit geval helemaal niet de sfeer die het nummer uitstraalt.
1: Nee.
0: Nee. Het levert hem ook een aardige hit op, dat moet gezegd. Het is een liedje wat door veel bruidjes op de trouwerij een vader-dochterdans oplevert. Al moet ik wel zeggen dat ik de tekst daarvoor nou net iets te waarschuwend vind of zo. Dat ik denk, ja, als je op je trouwdag nog moet leren hoe je een relatie moet hebben, dan is dat misschien niet helemaal het goede moment ook of zo. Dan moet je eigenlijk daarvoor al wel een beetje.
1: Ja, ik wou net zeggen, dan moeten we
0: overgebracht hebben.
1: Ongeveer een anderhalf, twee jaar daarvoor.
0: Ergens gewoon gedurende die hele kindertijd en tienertijd moet je al wel een klein beetje door goede voorbeelden te hebben gehad weten hoe dat werkt, toch? Ja. En daardoor vind ik hem dus eigenlijk niet zo geschikt voor die vader-dochterdans op een bruiloft.
1: Nee.
0: Dan kun je beter butterfly kisses doen, denk ik dan. Maar goed.
1: Butterfly kisses?
0: Ken je die niet?
1: Nee.
0: Oh, die ga ik meteen inplannen in onze volgende uitzending over dierenmanieren.
1: Oh jee.
0: Ja, dat is wel zo prachtig. Ja, dat is echt heel mooi. Goed, hoe dan ook. Daughters is wel een ontzettend mooi plaatje geworden. En we gaan hem gauw draaien. Van John Mayer, Daughters.

0: Je hebt Mark en Michael Lennon. Dat zijn twee broers van elkaar. Ja. En dan heb je Kip en Pat Lennon. Dat zijn ook broers van elkaar. En hun respectievelijke vaders waren broers. Dus Kip en Pat zijn de neven van Mark en Michael.
1: Om het even duidelijk te hebben.
0: Valt op zich best mee, toch?
1: Ja, toch?
0: Het klinkt heel ingewikkeld, maar het valt echt wel mee.
1: Ja, het is heel simpel. Hun vaders waren broers van elkaar.
0: En beide setjes broers komen uit grote gezinnen. Want het ene gezin bestond uit 11 kinderen. En het andere uit maar liefst 13 kinderen. Hoi.
1: Hoi.
0: Ja.
1: Goeiedag.
0: Ja. Nou moet ik zeggen dat de band Venice, die draait voornamelijk om dit viertal wat ik net genoemd heb. Hè? Dus Mark, Michael, Kip en Pat Lennon. Maar ze hebben er altijd andere muzikanten bij gehad. Opvallend is dat deze band, hoewel de mannen afzonderlijk van elkaar wel met diverse grote wereldartiesten hebben gewerkt hoor. Maar deze band, de band Venice, is eigenlijk vooral in Nederland heel populair. En mede daardoor hebben ze ook diverse Nederlandse muzikanten in hun achterban gehad over de jaren.
1: Okay.
0: En dat is vooral te danken geweest aan de 2-meter-sessies van Jan Douwe-Kroeske. Ik zelf leerde hen kennen via een concert-DVD die ik keek bij onze wederzijdse goede vriend Jack. Die overigens beweert dat een van deze heren hem heeft geprobeerd te versieren na een concert. Ik was daar niet bij. I don't know. Dit is wat hij altijd verteld heeft.
1: Ik zeg niks.
0: Maar sinds ik bij hem deze DVD heb gekeken, ben ik zelf ook wel aardig gecharmeerd van de groep, moet ik zeggen. En het nummer dat we gaan draaien zometeen, en dat moet tenslotte in het thema passen, dat is The Family Tree. En nou is het met The Family Tree een beetje zo, het is een beetje een cliché geworden bij uitvaarten. Maar even als je dat cliché er even bij wegdenkt, is het gewoon een onvoorstelbaar mooi liedje. Ik liet jou net een paar stukjes van een ander nummer horen. Toen stond ik alweer bijna te janken naast je. Gaat bij deze waarschijnlijk ook gebeuren.
1: Oh jee.
0: Dit is echt een van mijn favoriete liedjes van deze bijzondere groep. Het liedje beschrijft eigenlijk dat, hoewel we weliswaar verdrietig zijn als we een familielid verliezen door overlijden, dat we er toch troost uit kunnen putten door te weten dat de familie altijd zal blijven groeien. Net zoals er vertakkingen aan een boom zijn en blaadjes komen en nieuwe takken. Zo verwoorden zij dit eigenlijk. En dat is dan wel weer een soort troostrijke gedachte. Ik zou zeggen, ga er maar even goed voor zitten. Doe je ogen dicht en geniet even van het wonderschone Family Tree van de band Venice.

0: Thank you.
1: Nou, ik zou willen zeggen, jij bedankt. Want
2: ja.
1: God, wat is dit toch mooi.
2: Het is ongelooflijk knap gezongen.
1: Ja, en het is zo, zeker ook in een uitvoering zoals dit, waarbij het dan live opgenomen is, dan is het zo intiem, hè? Het is echt alleen maar een gitaar wat je hoort.
2: Ja.
1: En de ontzettend mooie vocalen van dit viertal. Die gewoon, ja, en dat is toch wel echt een familiedingetje, heb ik het idee. Dat je gewoon goed op elkaar ingespeeld bent met je stemmen. Als je daadwerkelijk familie van elkaar bent. Dat is bij de Bee Gees natuurlijk ook zo. Hè? Dat zijn ook broers en neven en allemaal. Vullen ze elkaar zo mooi aan als ze samen zingen. En dat is bij de band Venice zeker ook het geval. Wij gaan naar een liedje weer van Nederlandse bodem.
2: Jo.
1: Jawel. Er zijn in dit geval ook Nederlandse liedjes die dan niet in het Nederlands zijn. En dan gaan we naar het toch ontroerende nummer dat Alan Clark samen met zijn vader uitbracht in 2007. Dat nummer heet Father and Friend. Het is ook echt een duet. We hadden natuurlijk eerder al dat liedje van Cat Stevens, waarbij het eigenlijk ook een beetje een soort duet is tussen vader en zoon. Maar in dit geval wordt het ook daadwerkelijk echt gezongen door vader en zoon. Dus door twee verschillende mannen. En op het ene moment is de vader aan het woord en het andere moment is de zoon aan het woord. En de vader probeert overduidelijk om niet alleen een vader te zijn, maar ook een vriend voor zijn zoon. De vader van Alan Clark, Dane geheten, die werd zelf opgevoed door zijn alleenstaande moeder en was eigenlijk van oorsprong best wel een beetje onzeker of hij wel een goede vader zou kunnen zijn. Want hij had tenslotte geen voorbeeld gehad daarin. Ik denk dat als jouw zoon daar, weet ik hoeveel jaren later, zo'n liedje voor schrijft als dit, nou, dan ben je wel aardig geslaagd in het goede vaderschap.
2: Dat lijkt me wel, hoor. Jawel.
1: Ja. Het liedje stond maar liefst 20 weken in de top 40, waarvan 15 weken ook echt in de bovenste regionen, de top 10 daarvan. Dus we kunnen zeggen dat het een behoorlijke knaller was. Niet alleen in Nederland trouwens. Ook in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Polen en gek genoeg Italië. Ik weet niet waarom, maar in die landen deed de plaat het bijzonder goed. Wij gaan dus op dit moment overschakelen naar Alan en Dane Clark met Father and Friend.

0: Ja, dat waren ze dus. Oh. Alain met zijn vader.
1: Zo, ja, ik blijf het een mooie plaat vinden.
0: Ja, ik ook. En dat zeg ik. Ik denk dat Dane Clark, die respectievelijk zelf ook al een tijdje aan de weg timmerde als soulzanger, hè, ooit. Maar ik geloof niet dat hij zich voor zijn vaderschap hoeft te schamen, laten we het zo zeggen.
1: Nee, dat sowieso niet.
0: We zijn alweer een beetje toe aan ons laatste liedje van vandaag.
1: Ja.
0: En nee, dat gaat niet de kinderversie van Jantje Smit worden. Ik had hem een beetje op de reservelijst gezet. Maar nee, we gaan toch iets anders doen als ons laatste plaatje. Daar kom ik zo even op. Ik ga er niet heel veel over vertellen. Want ik zie ook dat we niet bijster veel tijd meer hebben op zich. Ik ga wel eventjes vertellen. Normaal gesproken vertel ik voor onze laatste plaat natuurlijk wat ons thema van volgende week is.
1: Ja.
0: Maar volgende week zijn we er niet.
1: Nee.
0: Nee. Dan wordt namelijk het voetbalgala uitgezonden. En ja, die overlappen ons programma waarschijnlijk wel. Dus wij hebben een avondje vrij. En jullie kunnen heel erg gaan. Ja, ik zou wel kijken en luisteren. Want het belooft wel een feestje te gaan worden. Ja, heb ik gehoord van onze vrienden van de voetbal.
1: Dat is een ding wat zeker is.
0: Ik heb ze hier overal een paar weken regelmatig gesproken. Want ze zitten natuurlijk vaak voor ons in het programma. En ze hebben er ontzettend veel zin in. Het belooft een ongelooflijk gezellig feestje te worden. Dus ja, ik zou sowieso de radio aanzetten. Want hoe dan ook wordt het een feestje. Er worden allerlei prijzen uitgereikt.
1: En de radio. En de tv aanzetten.
0: Ja.
1: Dat is wel handig.
0: Ja. Er worden allerlei prijzen uitgereikt. En onder andere keeper van het jaar, trainer van het jaar. Nou, dat soort dingen allemaal. Hartstikke leuk. Ze hebben waarschijnlijk ook wel één of twee mooie artiesten die de boel komen op leuken. Vorig jaar was dat Kenny B. Wie ze dit jaar hebben, hebben ze me nog niet verteld. Dus dat is toch een verrassing volgende week, denk ik. Maar ik zou toch zeker eventjes de tv, dan wel radio, afhankelijk waar je je bevindt, aanzetten.
1: Ja, je kan er zelfs bij zijn.
0: Ja, maar ik weet niet of dat zo voor iedereen helemaal publiekelijk toegankelijk is. Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Nou,
0: dat
1: is gratis intrede, dus ik denk het haast wel.
0: Ja, wellicht dan toch. Nou ja, de tv-studio's, waar wij voorheen onze thuisbasis ook hadden als radio als meer zijnde. Daar wordt het hele feest gevierd.
1: In de champagnezaal.
0: Dat heb ik ook gehoord.
1: Nou, dat
0: is toch bij voorbaat al een goed begin.
1: Toch?
0: Ja, vind ik wel. Ik vind dat je heel prima terechtkomt als je in de champagnezaal je gala kan gaan houden.
1: Dat dacht ik ook.
0: Goed, de week daarna, dan zijn we er natuurlijk gewoon weer. Dan gaan wij voor de vierde keer alweer aan de slag met het thema movie music. Dus ja, dat gaat weer een bijzondere uitzending worden. Ik heb al een beetje vooruitgespiekt.
1: Oh.
0: We hebben iets minder instrumentaal dan normaal gesproken in dit thema. We gaan iets meer op de daadwerkelijke liedjes met tekst en zang en zo erin. Maar goed, die zijn er ook genoeg in de filmmuziek.
1: Ja.
0: Wij gaan zometeen afsluiten. En ik zei het al, ik ga waarschijnlijk niet heel veel tijd hebben om hier uitgebreid van alles en nog wat over te gaan vertellen. Wij gaan afsluiten zometeen met een liedje wat eigenlijk qua inhoud wel een beetje overlapping heeft met Father and Friend, wat we zojuist hadden. Maar dan naar mama toegericht. Eigenlijk is het een bedankliedje aan, nou ja, gewoon moeders wereldwijd. Maar specifiek, hè, natuurlijk degene die het zingt bedankt zijn eigen moeder. En dan heb ik het over het plaatje Mama. Heel origineel getiteld, dat dan weer wel. Gezelschap Il Divo. En ik maakte jou er al heel blij mee toen ik aankondigde dat we Il Divo gingen doen. 2004 kwamen zij met dit nummer uit. En ja, we doen de Engelse versie, zodat iedereen het eigenlijk goed kan volgen. Voor nu wil ik u allen een zeer hartelijk weltrusten wensen. Tot over 2 weken.
1: Ja, dan zijn we er weer. Muzikale moppies. Dus blijf lekker luisteren.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op Era TV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistaanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde twee keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt. 'S Middags breekt de zon steeds vaker door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Sommerville de doelpunten. Maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: nieuwe muziek op Radio Aalsmeer.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Dat vind je alleen
1: bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.